0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerder eenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
5: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat er zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in, en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Op de korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer op een enkele bui na droog vandaag en vrij zonnig bij 22 tot 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: Eens.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
5: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
4: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
6: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
4: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is woensdag vandaag. Het is woensdag 5 augustus.

could it be that I'm falling in love? David Grant, Jackie Graham, die zat voor. Deze zat erachter in de midden van de jaren 80. Made it. Goedemorgen, 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal met het dagelijks ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de woensdag niet met collega Pedro van Looy. Die zit nog ergens volgens mij ver weg. Die is en heeft nog vakantie op dit moment. Dus ja, ik neem de honneurs even waar. Dus zo gaat het als je zelf weer terug bent van vakantie. Dan meld je je gewoon weer aan van, nou, ik ben weer beschikbaar. Dus nou, vandaar dat ik je dan zit in te vallen op deze woensdagmorgen. Goed, dat maakt voor jou en mij verder allemaal niet zo gek van uit. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer in het ochtendprogramma.

0: the night.
1: Mika en Lost My Life. Spitsuur bij de tandarts, laatst gisteren in de regionale nieuwsmedia. Middag, collega's aan het HD. Denk je, hoe zit dat? Daar ga ik je straks even kort over bijpraten. Meer nieuws en informatie, je weet het, je vindt het op onze website.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Heel zo lang hoorde je hem pas op me. Het kader van de muziek uit de buurt. Ryland en de Bombardiers. Proef met eenrichtingsverkeer op de Peilslaan is gisteren van start gegaan. Straks meer daarover.

0: een nummer dat loopt een beetje apart af. Hoor maar. Ik zal hem even bijdraaien. Ja. Daar gaat hij. Ja, ja. En langzamer.
1: Natuurlijk.
0: Goedemorgen. Zo. Primer and Bombardiers, Spy System, Going Down, zullen we zeggen. Goedemorgen, Harlem 105 in bedrijf, het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Zover is het natuurlijk nog niet. Zometeen de editie van 7:30 van het Harlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit. Daar vielen zeker 14 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Oekraïne heeft weer een magazijn aangevallen van de grootste webwinkel van Rusland, waar spullen voor de oorlog zouden liggen opgeslagen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer die blijft bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En NEC heeft nog zicht op de volgende voorronde van de Champions League. De ploeg uit Nijmegen speelde gisteravond knap gelijk bij Olympiakos. In het Griekse Piraeus bleef het 0-0, maar de betere kansen waren voor NEC. Het weer zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

My body isn't ready. Sopper, hoorde je. Ja, my body wasn't ready om 7 uur in de ochtend. Laten we even duidelijk zijn. Nieuwe muziek van Jordan Rakel, dat zou ik het noemen. Die heeft wat vijanden, begrijp ik. The Enemies, nieuwe muziek op 105. Deze woensdagmorgen, het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Vandaag de dag, vandaag de woensdag. Het is 5 augustus, dat even voor alle duidelijkheid.

Nieuwe muziek van Jordan Riggle. The Enemy is op 105. Een motorrijder is aangehouden na het rijden onder invloed op de korte versprongweg. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Straks meer daarover. Deze, ja, die loopt al een tijdje mee in onze playlist hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma. Deze van Mama's Gun en The Joy.

Mama's Gun, enjoy op de woensdagmorgen hier op 105 voor Haarlem. Heemstede en de Bloemendaal vanuit Hoofdstad van Noord-Holland. Elke werkdag het ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de woensdag in dit geval. Niet met collega Pedro. Pedro die laat zich verontschuldigen. En dat betekent dat ik de honneurs waarneem tot aan 10 uur. En dan is het alweer tijd voor Jan Gauws met de woensdageditie van Haarlem Werkt. Hoe simpel kan het eigenlijk ook allemaal zijn, zullen we zeggen. En het is nu al in de ochtend, maar eigenlijk wachten we op vannacht natuurlijk. Waiting for tonight.

Waiting for Tonight. Jennifer Lopez hier op 105 op deze woensdagmorgen. Het spaarneveer is komende tijd buiten gebruik vanwege oude accu's. Ik denk, die hadden toch eerder vervangen kunnen worden. Zou je dan denken in ieder geval. Maar goed, je leest er alles over op onze eigen website. Ik kom daar straks nog eventjes uitgebreider bij je op terug. Haarlem 105, het ochtendprogramma. Elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Meestal in het weekend zijn we er ook, maar in deze vakantieperiode. Ja, je zult begrijpen, we hebben ook te maken met het rooster rondzetten. En dat valt niet altijd mee, wat dat betreft. Dus de weekendedities die slaan we denk ik nog even 2 weken over. En dan gaan we ook op zaterdag en zondag gewoon weer door. En weer van start richting het nieuwe seizoen, zullen we zeggen. En dan nemen we eraan, dus een beetje september even als vertrekpunt nemen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Ik dacht dat ik nog wat klaar had staan hier voor je. Maar die informatie komt dan straks wel aan de orde.

Lekker soul hier op 105 van deze woensdagmorgen. 105. Jalen Anaconda hoorde je. En The Burning Temptation. 105. 105. 105. Zo, ik vraag me af, ik ben terug van vakantie. Dan ga je eens even rondkijken, is er nog wat gebeurd? Dan zeg ik, nou, dan moet ik toch eens even tot me nemen. Ja, er zijn er wel een paar dingen. Kom ik straks even uitgebreid op terug in het volgende uur. Zometeen, het NOS-journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
5: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
3: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Even 8 op deze woensdagmorgen. Het is 5 augustus vandaag. Haarlem 105, toch op Rauwa. 105.

ook wel als af. Ja, My Destiny. Wat is My Destiny? Nou, ik heb al zo'n flauw vermoeden. Blijf hoor, je hoort in ieder geval aan het begin van 2 uur vanochtend op Rambo deze woensdagmorgen, 5 augustus alweer. Ja, tijd gaat snel als het gezellig is, moet je bedenken. Voor mij zit de vakantie er alweer een beetje op. In ieder geval de periode nog niet, maar de feitelijke vakantie, wat wij dan vakantie noemen, wel natuurlijk. Vandaag geen Pedro van Looy, want we hebben allemaal te maken met vakantie. En Pedro ook natuurlijk, heeft hij ook recht op, dus daar werkt hij hard voor. Dus vandaar dat ik de honneurs even waarneem op deze woensdagmorgen. Haarlem 105 vanuit de Hoofdstad van Noord-Holland. Het dagelijks ochtendprogramma vandaag de dag vandaag. De woensdag in dit geval. Tot 10 uur met muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Maar in ieder geval met een heleboel lekkere nieuwe muziek.

Jesse Hydro en Love Like This. De regionale nieuws, media, wel opmerkelijke berichten. Ik ben in Frankrijk op vakantie geweest, laat het even duidelijk zijn. Niet in de buurt van Bosbrand, hoewel op een gegeven moment wel 6 kilometer afstand. Maar dat was net aan de andere kant van de heuvels. Het zat nog op landbouwgrond, weidegrond tussen. En de wind stond ook de voor ons gunstige kant op. Dus dat was ook heel snel onder controle en eigenlijk geblust. Maar goed, het is al losgegaan daar, dat mogen duidelijk zijn. Vorige week waren campinggasten die nu op de camping daar bij de Lakens stonden, bij Overveen. Ja, gevlucht uit Frankrijk vanwege de branden. En nu werden ze daar weer mee getroffen. Zo lees in de regionale nieuwsmedia bij de collega's van het HD. Wel een opmerkelijk bericht in ieder geval, omdat ze eventjes denken, ja, dan ga je weg. Uit Frankrijk, vanwege die bosbranden, is al triest genoeg. Dan word je nu nog een keer van de camping afgehaald. Ja, terecht uiteraard, laat dat duidelijk zijn. Er wordt geen risico genomen, maar ik werd er wel een beetje door getroffen en door geraakt, wat dat betreft. Heel bijzonder allemaal. Ja.

precies wat ik ervan moet denken. Nick Hansen en Playa. Ik denk Playa wat? Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Goedemorgen, 105 in bedrijf tot 10 uur. Het ochtendprogramma. Alright.

De proef waarop lang werd gewacht op de Pijlslaan. Lang verwachte proef met eenrichtingsverkeer zou ingaan afgelopen maandag. Maar daar was nog niet veel van te merken. Ja, daar straks even uitgebreider op terug. Eenrichtingsverkeer op de Pijlslaan. Komt dat niet zo heel vaak meer, maar dat toch eens even zelf polshoogte gaan nemen, denk ik.

En Nancy Wilson, Heart, de vorm op het hart van de formatie. All I Wanna Do Is Make Love To You. Nou, dat is gezellig op de woensdagmorgen. En fijn om te horen natuurlijk. Ja.

I Wonder, Sonny Rhee James samen met Ryan Marciano, zo moet ik zeggen. Marciano was de schaatser, geloof ik. Goeie woorden. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105 Nieuws is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Op de korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is ook vannacht bezig geweest met het blussen van de grote brand in het natuurgebied in Venraai. Blussen wordt onder meer bemoeilijkt doordat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. Daarom kan de brandweer daar alleen vanaf de paden blussen. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er volgens de hulpdiensten tientallen gewonden. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. En het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot bijna 20.000. De meeste cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons die zitten in de grote steden. Maar ook langs de kust en andere toeristische gebieden, daar zitten er veel. Het weer is zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden en er staat een stevige wind uit het zuidwesten.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Bloemendaal. Dit is Haarlem 105. 105.
1: Beter en completer kan ik het niet zeggen, dus natuurlijk. 105, toch het programma nog tot aan 10 uur deze woensdagmorgen, deze 5e augustus. Nieuwe muziek van Kraak en Smaak. When the magic comes. Nou, ik laat me verrassen, zomaar zeggen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent.

Muziek van kraak en smaak. Nieuwe muziek, moet ik zeggen. When the Magic Comes hier op 105 van deze woensdagmorgen. 5 augustus. Toch de Brammeloch. Vandaag de dag. Vandaag de woensdag. Lang verwachte proef met eenrichtingsverkeer op de Peilslaan hier in Haarlem zou ingegaan zijn afgelopen maandag. Dat was het 3 augustus, maar er was die dag helemaal niks van te merken. Auto's en motoren konden bijna wel de hele dag nog in beide richtingen, namelijk over de Peilslaan. Pas na de avondspits ging de betreffende afdeling van de gemeente Haarlem aan de slag met de te nemen maatregelen. Zo lezen we in de regionale nieuwsmedia. Ja, dus zit je ergens te wachten op iets wat niet gaat gebeuren. Dat is allemaal bijzonder natuurlijk.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Harry Styles en Dance No More. Volgens mij ging hij laatst bij een concert ook bijna op de plaat. In ieder geval flink onderuit, dus bijna was dat ook zo. Dance No More, in ieder geval. Goed, muziek uit de buurt.

Crystal, kader van muziek. Uit de buurt. En je hoorde nog een keer met de Bottles. Ja, ik wist het wel. En die ken je ook een beetje natuurlijk. Goedemorgen.

Taylor Swift hoorde je. Ja. I knew it, I knew you. Dus, nou ja, het zou je maar gezegd worden. Harlem 105, tot op Rambo. Tot 10 uur. Yeah.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
5: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
3: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Pedro van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Bob Evers.
6: Even na 9 van harte welkom bij het derde en meteen weer het laatste uur van het losprogramma.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Hier op 105 in bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Zo, Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Met het dagelijks ochtendprogramma vandaag. De dag vandaag, de woensdag, het is 5 augustus vandaag. Ja, gaan we gewoon door. Een heleboel schiet de vakantieperiode natuurlijk wel weer op. Zeker als je schoolgaande kinderen hebt. Dat komt het eind alweer een beetje, als je verder kijkt, in zicht. Dus ja, we gaan over op de zoek naar de laatste uitvoering van de Dutch Grand Prix in Zandvoort over de week. Over de week. dat valt ook wel mee natuurlijk. In ieder geval, ja, dat wordt even opletten. Want ik dacht, nou, ik ga er ook nog een keertje naartoe. Ik ben er ooit met mijn zoon geweest. Maar ja, dat gaat nou niet door, want opa die moet oppassen op de kleindochter. Ja. Dus zoon gaat wel kijken. En opa gaat oppassen. Nou, dat is dan ook een goede deal natuurlijk. Tot 10 uur, het ochtendprogramma hier op 105.
1: 105.

Back to Life, Soul to Soul. Met hoofdrol Karen Wheeler. Rijkswaterstaat staat er goed op de laatste tijd. Dat heeft vanuit mijn regio waar ik woon, dus in Velzen, te maken met de afsluiting van de Wijkertunnel en alle bijkomende omleidingen. Maar er is nog een probleempje wat zich heeft aangediend al. Dat is de Buitenhuizenbrug in Velzen-Zuid. Zeg maar als je via IJmuiden richting Amsterdam rijdt, richting Westpoort. Dan kom je over die brug, maar die kan dus voorlopig even niet open. Daar zijn wat, de hydraulisch systeem werkt niet, dus die brug kan niet open. Dus dat betekent dat plezierboten met een masthoogte van, dat stond toch ergens in het bericht van 6,82 meter. Ja, die kunnen dan daar niet door, moeten omvaren. Hoop extra kosten. Maar de watersportverenigingen die daar direct mee te maken hebben, die hebben daar even aan de bel getrokken. Die zeggen met een 1 euroton zijn die problemen waarschijnlijk al te verhelpen. En kunnen pleziervaartuigen met die mast er weer onderdoor. Zeg maar met een lange mast, zo heet dat dan. Maar bij de rechter afgelopen maandag liet Rijkswaterstaat weten dat het budget daarvoor niet beschikbaar wordt gesteld. Ook al gaat het om een relatief laag bedrag, op de begroting van de Rijkswaterstaat. Kortom, dat het water staat die verenigingen letterlijk en figuurlijk tot aan de lippen. Je leest er alles over in de regionale nieuwsmedia. Meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Veel bijdrage uiteraard van onze eigen redactie daar te vinden. En onze redactie houdt zich ook weer bezig straks met het Haarlem 105 nieuws. De editie van 9:30. Daar werken we langzamerhand naartoe.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Bruno Mars hoorde je nog een keer hier op 105 deze woensdagmorgen. Muziek uit de buurt met Alain en vader Dane Clark. En deze.
2: Oh,

Len Clark, samen met vader Dane Clark en Father and Friend. In het kader van de muziek uit de buurt hier op 105 deze woensdagmorgen. Niet met Peter Overlooy, maar met ondergelegen nog tot aan 10 uur. En om 10 uur is weer tijd voor Jan Gaals. Nou, zover is het nog niet. Zometeen het...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Op de Korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. De hoofdstad werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. De brouwer die verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd er meer gedronken. Forse kritiek op het plan van Albert Heijn om de regels rond koopzegels aan te passen. Je doet er straks 2 keer zo lang over om je spaarkaart te vullen. Klanten die zeggen online dat ze Albert Heijn gaan boycotten. Het weer, geregeld zon en zo goed als droog bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Back to Love, Lincoln Jessel hoorde je op 105 van deze woensdagmorgen. Het is 5 augustus vandaag, tijd voor nieuwe muziek. Ja, deze mag dan niet opbreken natuurlijk. Madonna, Danceteria, jawel.

Madonna, Danceteria, nieuwe muziek. Vorige week donderdag zijn er twee mensen bij de Veerplas in Haarlem een beetje uit het niets mishandeld. Waarschijnlijk door dezelfde dader. En ja, iedereen die daar nu bij de Veerplas eens een keertje een kijkje gaat nemen, is toch wel extra op de hoede natuurlijk. Het is niet niks wat daar gebeurd is. Je leest er alles over, ook bij ons en regionale nieuwsmedia.

0: Very solo natuurlijk succesvol buiten Roxy Music, maar Let's Stay Together.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

It hurts. Dan moeten we maar een beetje zachtjes onderzoek. In de muziek van Ken Mercer hier op 105. De bezwaarcommissie van de gemeente Bloemendaal laat weten dat de gemeente Bloemendaal zou moeten gaan optreden tegen de bouw van luxe vakantiewoningen. Bijdrage van onze Kimberly Luske te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Want de commissie, de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bloemendaal is van mening dat het college van burgemeester werd als toch handhavend zou moeten gaan optreden tegen de bouw van luxe vakantiewoningen op Maringepark in Bloemendaal. Zeg maar voorheen beter bij jou, bij mij bekend als camping Vogelenzang. Er staat in ieder geval in het advies dat naar het college is gestuurd en de gemeente moet het besluit om niet in te grijpen volgens de commissie heroverwegen en de uiteindelijke beslissing goed en duidelijk gaan motiveren. Dat is een beetje de achterkant van het verhaal. Je leest het hele artikel op onze eigen website www.haarlem105.nl.

De Boza. Dan ben ik natuurlijk hier op 105 van deze woensdagmorgen. We denken dat het ochtendprogramma er al zo dadelijk weer op zit op deze woensdag. Ingevallen van Pedro van Looy. Maar goed, ik denk dat het allemaal goed verlopen is. Dus wat mij betreft voor herhaling vatbaar als dat weer aan de orde is natuurlijk. Morgen Benito van Amersfoort, even na 7 uur hier op 105. En zometeen na 10 uur Jan Gauws met Haarlem werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft 2 magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede

0: Calvin Harris, ja. En dit was hij met Satisfy. Heb je de kaart ervoor gekocht?
1: Goed,
0: ja. Ja, dat heb je goed gedaan. Ja. Goedemorgen, Aardem 105. Het is 5 augustus 2026. En je luistert naar Aardem 105. De regio omroep. Ja.
2: Ja, I bet you can't guess what kind of ride it is.
0: Nou, David, kijk.

Het is heel gek. Misschien heb jij er ook wel een beetje last van. Ik heb een beetje last van griep. Ja. Het lijkt me ook helemaal gek van de paracetamol om het een beetje te onderdrukken. Weet niet of het helpt. Nee. En als ik dan die paracetamolletjes op en dan begin ik als een rund te zweten. En het is nog warmer dan daarvoor al. Zo nu en dan flink hoesten, flink verkouden. Ja, trek die conclusie maar. Ja, het is, en mijn stem klinkt ook een beetje verkouden. Maar goed, ik hou het wel van. Leon Bridgen was dat. En Light the Way, ja. En dit is Lenny Gravett.

in ons systeem. Dit nummer van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. En dat geldt eigenlijk ook voor dit liedje. Zeker. Welke nieuwe plaat die ook uitbrengt, die Lenny Kravitz. En dat doet hij toch ook nog regelmatig.

0: dat hoorde je net. Shame, natuurlijk. En ja, de Your Personal Touch. Allemaal nummers van Evelyn Champagne King. Ik heb straks voor je Ilse de Lange met Something Good. En ik heb voor je Ricardo Conciante en C. Estiamo in Shame. Dat straks, nu het nieuws.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1. Dan nog het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het is nog steeds zomers warm met temperaturen van 26 graden. Direct aan zee is het minder warm.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dynamo in Sherman. Nee, dat is niet het geval. Marco Borsato heeft toen twee grote hits van Ricardo overgenomen. Dat was Margarita. En dat was een hele grote hit. En Dromen, Stijn Bedrog. Story Di Tutti. Ook van deze meneer. Die je net hoorde, Ricardo Conciante. En dit is Margarita. Die heeft dus Ricardo ook gezongen. Ja, Marco.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen.

0: Marco Borsato en de Margarita. Verschrikkelijke tijd achter de rug deze band. En Jort op de veilig.
1: Ja,

geen medelijden met haar. Dat je denkt van, oh, ze hebben al de hele tijd geen liedjes uitgebracht. Nou, dat valt er wel best wel mee, want ze casht behoorlijk met een... wat was het ook weer? Volgens mij een parfumerie. Ja, allerlei dingen om je op te maken en dat soort dingen. Daar zit volgens mij in die business en dat doet ze verschrikkelijk goed. Je hebt het misschien wel gezien voor de Stad Schouwburg in Haarlem. Daar hebben ze een heel buitenpodium opgebouwd. Want vanaf morgen gaat daar een hele mooie voorstelling spelen. De held van Haarlo Heim van Club Kenau. En dat is een familiemusical over de mythe van Laurens-Jan Zoon Koster. De legendarische uitvinder van de boekdrukkunst. Was het nou wel waar, niet waar, dat soort dingen. In de middeleeuwen was de stad Haarlo Heim. Voert regent Wallewijn een boekverbod in. Nou, dat soort dingen allemaal. En dat ze dus voor het de Stad Schouwburg. En het is dat echt een hele mooie voorstelling wordt. Dat, vorig jaar was dat ook een enorm succes. Je zit daar op die tribune met een koptelefoontje op. En we raden je aan om een dekentje mee te nemen. Nou, nu nog niet, maar het kan best wel eens wat kouder worden. Want die voorstelling is er de rest van de maand augustus nog. Tot zondag 30 augustus. 30 augustus om 4 uur is de locatie. En er zijn best nog wel wat kaartjes hier en daar te verkrijgen. Sommige voorstellingen zijn al helemaal strak uitverkocht. Mooi, ja. Voor de Stad Schouwburg. Prachtige Stad Schouwburg. Altijd in het begin van het seizoen dat daar een buitenvoorstelling is. Ja. En dan weer met z'n allen naar binnen toe. Ja, mooi.

0: Columbia. En 24 Hours. We zijn hier ook eens een keer geweest. Bij Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout. En toen hebben we er ook van genoten. Absoluut.
1: From the top of the communication tower in Harlem. The all new 105. From coast to coast. Young Gauss. Harlem 105.

week in de top 40. Ik heb hem hier toevallig bij me. Nummer 7 staat hij nog. Dus de nieuwe religion van Barbara Rexha. En dit is Somber.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: van Teddy Swims natuurlijk. En echte Mr. Hij staat ook nog steeds in de top 40 met dat nummer. En ook nog Mr. Know It All natuurlijk van Teddy Swims. En ik vind het op een andere manier heel erg lijken op dit nummer. Ja. Ik weet het niet, maar misschien zit dat er ook wel in hoor. Ja, dat zou zomaar kunnen. Gold Jay and Somebody That I Used to Know. Nou, die draai ik ook nog maar even.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself

God, Jay. Allemaal weer leuke dingen die er te doen zijn in Haarlem. Een hele

Christus. Op heel veel verschillende locaties. Het is bijna onmogelijk voor deze presentator om alles op te noemen. Ik noem een paar highlights. Bijvoorbeeld Gallen Street. Op het grote podium, op buitenpodium op zaterdag, de grote markt. Van Geekhout gaat daar ook op treden. De Good Girls Club, al dat soort dingen. En op vrijdag hebben we daar Thijs Boontjes, ook altijd leuk. En andere podia staan dan, en ook gewoon binnen hoor. Bijvoorbeeld bij Proeflokaal, bij Jur. Proeflokaal, de Blauwe Drijf, staan de Flower Town Jazz Band. Neem aan dat dat steeds nieuwe artiesten bij komen. Ja. Zolang ik al besta, dat is al heel lang, bestaat ook al die Flower Town Jazz Band. Ja. En dat begint dus woensdag, een beetje klein, in de schuur, in de Steels en in de Wolfhound op 3 locaties. En dan donderdag breidt het alweer wat uit naar een aantal, onder bijvoorbeeld ook de Haarlem Anti Live Café. In de Haarlemse Eigen, in Steels. En op vrijdagavond gaat het helemaal los. Want dan is het op de Grote Markt, de Botermarkt en op de Klokhuisplein. En dat is al

0: ik ze even achter elkaar draaien. Ja. En dit is...
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat er zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Op de korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1. Dan nog het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het is nog steeds zomers warm met temperaturen van 26 graden. Direct aan zee is het minder warm.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: We vieren 105 dagen zomer.
4: I'm alive in the summertime.
3: Jan Gaals. 105.

hoorde je Tiger Lewis met Mrs. Kisses. En Bluff. En levenslang. Ja hoor. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. In het nieuws van 11:30. Wat ook te bekijken valt op haarlem105.nl.

betekenis. Muziek uit de buurt. Vanaf Bonaire. Ja, ik zeg dat ook gewoon als muziek uit de buurt, hoor. Ja.

David Bowie en The Golden Year. Hier op 105. Deze woensdag 5 augustus. Beetje gek weer is het, hè? Net of het enorm kan gaan regenen. Dat was gisteravond was dat ook het geval. Maar speetjes hebben er toch gevallen. Niet veel uitgevallen. Had wel beter geweest voor de natuur. Een beetje een flinke regenbui. Ja. En dit is Madonna. Ja. Zoals met Kylie Minogue.

daarbij geweest zijn in AFAS Live, hè. Oh, Kali Minak, Madonna. Allemaal bij een fantastisch optreden. Mooi, mooi, mooi, mooi, zeker. Wel dat het een enorm warm was. Ja. Maar goed, hier maar voor over hebben dan. Ja. Ziggo Dome, Baal.

0: is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
2: Droogte Robbie Williams zijn pepermuntje Kate heeft een vervolg, maar eerst.
0: Titio met Come Along.

Goedemiddag, goedemiddag. Ja, en we lunchen samen. Welkom bij Harder Luncht. Vergezeld door muziek die de plakjes kaas doen trillen. Door deuntjes waar de jam op danst. Vergezeld door ritmes die een broodje bal weer doen rollen. Eet smakelijk en vooral, nogmaals, welkom bij Haarlem Luncht. Je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid calcium. Mijn naam is Gijs Vente, jouw lichte versnapering op de woensdagmiddagen. 2 uur Haarlem Luncht. Muziek, cultuur en andere levenszaken. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105 op je werk, thuis of onderweg. Of misschien woon je in je vrachtwagen en ben je op weg naar een verse lading kibbeling. Dan ben je zowel thuis op je werk als onderweg. Het kan allemaal, maar 1 ding is zeker, je bent altijd welkom. Ben je nou van plan om binnenkort te gaan varen? Vandaag, morgen of een andere dag? Ik heb nieuws, blijf luisteren.

0: Nick Hansen, Playa. En wil je nou lekker met een bootje op stap?
1: Ik heb een boot.
0: Ja. Dan moet je even goed opletten. Door de aanhoudende droogte is een deel van de Leidse vaart namelijk gestremd. In Heemstede, ter hoogte van de Koonstamlaan, is een schot geplaatst en is doorvaart niet mogelijk. Dit is ter voorkoming van verzilting en dat is het zouter worden van zoet water. En het is slecht voor gewassen en de natuur. Maar ja, na die brand in Overveen bij de Lakens, die camping. En nu dit, het komt allemaal wel heel erg dichtbij zo. Hè. Het komt wel heel dichtbij. Gelukkig kunnen we onze klimaatkop in het zand blijven steken met muziek. Zometeen Paper Munchie Gate van Robbie Williams. Die gaat al maar door.

Misschien kan je je nog herinneren. 2 weken geleden, zo lang is het alweer geleden, de halftime show van het WK voetbal. En daar zat een man, Robbie Williams, en die zat bij de BBC. En toen opeens zat er een wit stukje dat viel uit zijn mond. En dat ging via zijn hand zo rechtstreeks zijn haar in. En vervolgens zegt hij onder zijn post, zegt hij het was een... Anders is het heel onduidelijk. Hij reageerde erop met een video. En onder die post zei hij dat het maar een pepermuntje was. Maar wat blijkt nou? Het was helemaal geen pepermuntje. Het was ook geen cocaïne, zoals het boze en genuanceerde internet zei. Nee, het was een nicotinetablet. Ja, waarom hij dat nou niet meteen zegt? En hoe inspirerend is het als een man als Robbie Williams wil stoppen met roken? In ieder geval, ik vind dat behoorlijk inspirerend. Laten we maar naar hem luisteren.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat er zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Op de korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. Een vermiste zwemmer bij Callandse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. Vereniging Eigen Huis komt met een meldpunt voor huiseigenaren die worden lastiggevallen door verkopers van producten voor de verduurzaming van hun huis. De belangenorganisatie ziet een toename van het aantal verkopers dat er agressieve of misleidende verkooptechnieken op nahoudt. Het weer, het wordt 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld zon.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A22 richting Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en 20 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Steve Harley en Cockney Rebel Make Me Smile. Dan is het natuurlijk tijd voor de culturele agenda. Wat is er deze week te doen? Nou ja, het is zomer, dus er is wel wat te doen, maar extreem veel is het niet. Vrijdag 7 augustus speelt Bonnie Prince Billy in het openluchttheater Caprera. Bonnie Prince Billy is het alter ego van Will Oldham. Met Bonnie Prince Billy weet Oldham het meest te ontroeren met enkel zijn stem en gitaar. Maar ook in een duo weet hij indruk te maken. Zijn teksten zijn diepzinnig, ironisch, humoristisch en zwartgallig. Maar altijd met hart en ziel. Er zijn nog kaarten voor te krijgen, dus ik zou het lekker doen. En ja, binnenkort begint ik ook Haarlem Live. Dus het is nog even afwachten tot het echte culturele seizoen weer gaat beginnen. Maar gelukkig hebben we hier nog genoeg cultuur. En dat is gewoon muziek. Daar begint het toch, hè? De bakermat van cultuur.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: De lekkere track.
1: Ja, de lekkere track. Het is alweer 1:15 en dat betekent maar één ding en één ding alleen. De lekkere track. Ik kreeg van Maarten een appje dat hij meer Sophie Straat wil horen. En dat begrijp ik heel goed. De Amsterdamse zangeres die veel in het nieuws is doordat sommige nogal onzekere en andere ongure types een uitspraak van haar niet aankunnen. Witte mannen naar achteren, wow. Heavy. Volgens het OM, behoorlijk logisch, zijn de uitspraken niet strafbaar. Dus Sophie Straat als lekkere track om 1:15 gaat de rest een stukje naar achteren.
0: De lekkere track.
2: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de einde!

0: Arthur Hare Hot Sprite. En daarvoor hoorde je een ode aan Haarlem van Veldhuis, van Velsen en Kemper. Niet in die volgorde, hier wil ik zijn. Ach, een stukje Haarlems trots mag ook wel een keertje toch. Een sticky stadschauvinisme. Hoe zou je dat noemen eigenlijk? Urbanisme? Nou goed, eerst journaal.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
0: Nog een uurtje lunchen met Mango Jerry, gestolen pinguïns en het vieren debakel.

Mungo Jerry in the summertime. En nu Rondé, Oh My God.

0: lekkere track.
1: De lekkere track, die hebben we al lang gehad. Dat maakt helemaal niet uit, maar de lunch is nog lang niet klaar in ieder geval. Nog één uur harde beluncht. Een uur met het Rieloetje van Ver, wat als je op de kaart kijkt eigenlijk best dicht bij huis ligt. Nou ja, op de kaart dan. En ik vertel je natuurlijk ook wanneer je agenda moet leeghouden voor een zeer belangrijke tour. En natuurlijk ook de hoogste plaat waar we afdalen naar een zeker illuster en waarschijnlijk ook historisch jaar. Hier bij Haarlem 105 zit je goed. En wil je mij nou iets laten weten dat je kat paars is, de deur open stond of je sleutels bent vergeten? Je mag me altijd alles laten weten. 06 105 105 38. Maar eerst muziek Genesis.

Mika, Lose My Life. En die Mika die zit eigenlijk al zijn hele leven zit hij in de muziek. Maar in 2023 zet hij de knop om en gaat hij solo? Wat is dat nou weer? Gaat hij solo? En niet zomaar. Hij vliegt naar Nashville, de bakermat van singer-songwriters, om daar zijn debuut-EP op te nemen. En sindsdien gaat het hard. Airplay op landelijke radio, meedoen aan de headline op tv en te luisteren hier op Haarlem 105. Muzikaal zit hij ergens tussen een pop- en singer-songwriter. Stem en gitaar voorop, lekker puur. In ieder geval voor de liefhebber. En hij gaat toeren dit najaar. En gaat het hele land door, dus pak de agenda erbij. Dan kan je even mooi noteren waar jij ook naartoe gaat. En 9 oktober zit hij in Zwolle. 22 oktober gaat hij naar Groningen, de Oosterpoort. 23 oktober, de dag erna, een stukje weg is 013 in Tilburg. En 31 oktober Tivoli Vredenburg in Dinkeraden, Utrecht. Zometeen nog even het riedeltje van ver. Maar eerst, Hozier, Take Me to Church.

carnaval en ook zekere onverstaanbaarheid. Limburg, het land van de heuvels, mijnen en het drielandenpunt. Maar natuurlijk ook het land waar we vooral één iemand van kennen. Afgelopen zomer heeft hij weer opgetreden. André Rieu. Nou wil ik hem liever niet draaien op de radio, dus ja. Nou toch maar die andere. Die andere uit Limburg. Rauwenhaize.

0: Bombardiers.
1: Zometeen staat het hoogste lied als toetje op het menu. We dalen af naar het jaar dat er veel gekroond werd, zowel in Nederland als in Vaticaanstad. Al enig idee welk jaar?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat er zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1. Dan nog het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het is nog steeds zomers warm met temperaturen van 26 graden. Direct aan zee is het minder warm.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Het hoogste lied en we dalen af naar het jaar dat de Italiaanse hoge snelheidstreinen van Vira, die werden na 40 dagen al geschrapt wegens loslatende onderdelen en grote technische constructiefouten. We dalen af naar het jaar dat de legendarische Zuid-Afrikaanse anti-apartheidstrijder en oud-president Nelson Mandela overleed op 95-jarige leeftijd. We dalen af naar het jaar dat klokkenluider Edward Snowden lekte die NSA-documenten en die bewezen dat de VS wereldwijd massaal burgers moeilijk woord, hè? Ze zullen toch ook niet naar mij luisteren, hoop ik. Waarna Edward Snowden vluchtte naar Rusland. En twee broers lieten bommen afgaan bij de finish van de Boston Marathon met 3 doden en 260 gewonden tot gevolg. Maar ja, welk jaar was het ook alweer?
1: Vandaag reizen we af naar het jaar 2013.

Mr. Props met Waves. En daarvoor hoorde je natuurlijk Stromae met Papa Oete. En in het jaar waar we het over hebben, 2013, waren er ook twee Engelse dronken toeristen die in Australië dachten dat het een uitstekend idee was om twee pinguïns te stelen. Behalve een stevige kater kregen ze ook nog een boete. Maar goed, het allerbelangrijkste, welke stond nou hoger, Stromae of Mr. Props in 2013 en dan in week 37. Het is spannend. Maar dat was natuurlijk Papa Oete van Stromae. En hij heeft onlangs weer een plaat gemaakt met Tolo. Tovelo, dat kan ik hem niet uitspreken, maar je weet wie ik bedoel. En die zal ik volgende week meenemen. Echt een heerlijke plaat. Maar goed, wij moeten door. En het zal Stevie Wonder wel zijn. Superstition.

Falling, Chris Brown featuring Leon Thomas. En dat was de lunch voor deze keer. Hier bij Haarlem 105 gaan we door met non-stop muziek. Tot die weer stopt. En wil jij nou een keer het Rieltje van ver bepalen? Voel je vrij, app de studio via de website haarlem105.nl. Of stuur lekker een appje naar 06-105-105-38. En jij kan ook de lekkere track bepalen van 12:15. Drie keer raden, app de studio via de website haarlem105.nl. Of via 06-105-105-38. Fijn dat je luisterde. Morgen weer lunchen, schuif gezellig aan. Tot volgende week. En nog even dat broodje bal eraf dansen. Altijd eindigen met een knaller, hè? Dat dacht ik wel. Gala, Freed from Desire.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in, en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Op de korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op hete daad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1. Dan nog het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het is nog steeds zomers warm met temperaturen van 26 graden. Direct aan zee is het minder warm.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam staat voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A22 Beverwijk-Velsen staat bij Beverwijk een file van 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat er zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Op de korte Versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1. Dan nog het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het is nog steeds zomers warm met temperaturen van 26 graden. Direct aan zee is het minder warm.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat er zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer die sinds maandag een brand in een natuurgebied bij Venray probeert te blussen in Limburg, heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar wel onder controle. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief, heeft de politie bevestigd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. Rusland probeert met een desinformatiecampagne de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes op internet zijn verschenen met nepnieuws. Het weer, het is 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld schijnt de zon.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk staat tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een auto met pech op de A10 is het vastgelopen op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Go Ledgert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Met de meeste stemmen en daarmee 8 zetels in de gemeenteraad werd Forum voor Democratie gisteravond de grootste partij in de gemeente Velsen. Of deze politieke aardverschuiving onverwacht was en wat hieraan ten grondslag ligt, bespreek ik met de burgemeester van Velsen, Frank Dales. Frank, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, allereerst, was je verbaasd? Zag je het aankomen?
2: Nee, en om heel eerlijk te zijn, helemaal niemand in Velsen had dit zien aankomen. Niet in deze mate, zelfs Forum niet. Forum was ook echt overdonderd met de uitkomst. We hielden natuurlijk wel rekening al, ze zaten al in de vorige raad met 2 zetels. En we hielden wel rekening met ongeveer een verdubbeling. Maar dat ze van 2 naar 8 zouden gaan en de grootste zijn geworden, dat had echt niemand rekening mee gehouden.
1: En als je er dan op terugkijkt, want ik denk dat je achteraf dan gaat kijken, hebben we signalen gemist of analyseren van de afgelopen weken, misschien maanden. Wat zou het dan kunnen zijn geweest waardoor het ineens wel zoveel meer mensen op de FVD stemden?
2: Nou, een van de opvallende dingen is dat de lijsttrekker van Forum voor Democratie een heel op zich creatieve campagne heeft gevoerd, met name op TikTok en Insta. Veel meer dan andere partijen. Met allerlei filmpjes en one-liners, zal ik maar zeggen. En ik denk dat hij daarmee ook een bepaalde doelgroep heeft aangesproken die zich tot nu toe nog niet zo gezien voelde door de andere politieke partijen.
1: Ja, dat hoorde je wel vaker. Als ook bij de landelijke verkiezingen, dan doen ze van die tests op school. Kijken ze waar de jongeren op stemmen. En dan komt ook heel vaak FVD naar voren vanwege hun activiteiten op social media, zoals Snapchat en TikTok.
2: Ja.
1: Gaat het dan minder om het programma, denk je, maar meer om, inderdaad, de campagne eromheen?
2: Ja, het gaat meer om de campagne eromheen. Ingewikkelde dossiers, complexe zaken maken ze heel simpel door te zeggen van wij zijn het hier niet mee eens, dit is niet uit te leggen. Maar wat precies de complexiteit is, dat leggen ze niet uit. En dan voor een buitenstaander komt er ook zo over van ik snap ook niet waarom dat niet kan, dus ik ben het wel met ze eens. Maar mensen verdiepen zich vervolgens dus niet in het onderwerp, maar doorgaans op TikTok en Insta, de gemiddelde kijktijd is ongeveer 30 minuten. Dus dan heb je al heel gauw iemand aangesproken die dan zegt van ja, ik snap het ook niet en jij zegt dat je tegen bent, nou dan ben ik ook tegen.
1: Ja, deze tendens hoor je vaker, dat mensen vaker op poppetjes stemmen of op een bepaald beeld. Hè, dat ze zeggen, dit is het probleem, maar oplossingen worden niet aangedragen. Dat geldt denk ik niet alleen voor Velsen. Is dat teleurstellend? En welke rol heeft de gemeentepolitiek erin dat mensen op die manier hun keuze maken?
2: Ja, het is vind ik heel teleurstellend, want je krijgt dan dat verkiezingen echt een beetje dagkoers zijn. Kijk maar naar de landelijke politiek, waarbij je ziet, de ene keer is het NSC die torenhoog eindigt en een korte tijd daarna weer helemaal verdwijnt. PVV heeft dat, BBB heeft dat. Het zijn echt dagkoersen dat alle kanten opschiet. En je ziet dan ook dat de vaste kern van gevestigde partijen, Die zijn relatief klein. En dus de grote groep zwevende kiezers, die hoppen van de ene partij naar de andere partij. En ik heb niet altijd de indruk dat het echt om de inhoud gaat, maar meer om de beleving dat een partij oproept bij kiezers. En als je de goede snaar weet te raken, dan kun je zomaar heel snel de grootste worden. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat Forum een eendagsvlieg is of zo. Ik denk dat ze ook wel een groep ontevreden inwoners of ongehoorde inwoners wel hebben weten aan te spreken en een stem hebben gegeven. Dus ze hadden ongeveer 6000 stemmen. Ja. Dat zijn toch 6000 mensen die zich niet helemaal senang voelen in Velsen blijkbaar.
1: En het is niet alleen in Velsen, want landelijk hebben ze het heel goed gedaan. Ook in Haarlem zijn ze van 1 naar 3 zetels gegaan. Dat is gewoon, en dat is niet de uitzondering. Dat is dus in veel, op veel meer locaties. Sowieso heeft rechts het ook, blijft het goed doen.
2: Ja.
1: Afhankelijk, hè. In Amsterdam dan weer veel meer GroenLinks. Maar heel kort, want nu is FVD de grootste. Lokaal Velsen hebben ze daarmee van de troon gestoten. Hoe ziet in het kort de, nou ja, wie zijn nu de grootste 3 partijen in Velsen geworden?
2: De grootste 2 partijen in ieder geval. Dus enerzijds Forum en daar tegenover zou je kunnen zeggen D66. En dan is Velsen Lokaal de eerste grote lokale partij.
1: Ja.
2: En dat is 8-6-5 qua verhouding, de zetels.
1: Ja. En nu begint het proces pas, vormen van de coalitie. Daarbij heeft u als burgemeester voor de rest helemaal geen inspraak?
2: Moet nooit tegen mij zeggen dat ik geen inspraak heb. Dan ga ik het wel opzoeken. Wij hebben hier in Velsen inmiddels de traditie al 2 raadsperiodes dat we geen oppositie en coalitie hebben. Maar dat we werken met een raadsakkoord. Dus dat betekent dat iedereen in de gemeenteraad zet zijn handtekening onder een document waarin staat wat we met z'n allen de komende 4 jaar willen gaan bereiken. En dat werkt ontzettend goed. Het maakt het veel duidelijker van wat wil de politiek bereiken. En iedereen doet ook mee. Dus je sluit oppositiepartijen niet uit, zal ik maar zeggen, 4 jaar lang. Maar iedereen heeft zijn, wordt echt naar geluisterd en kan ook een verandering aanbrengen. Dat wordt nu een beetje de vraag of we dat weer voor elkaar kunnen
1: gaan. Ja, ik wilde net zeggen, dat lijkt me nu een flinke uitdaging.
2: Dat is een hele grote uitdaging. Maar dat is inderdaad aan de politiek. Ze hebben vandaag al hun eerste bespreking met z'n allen gehad. Morgen, als het goed is, gaat er weer een volgende stap gezet worden. Dus we willen er wel tempo in zetten. Zo moeilijk als het nu is, hebben we het al een hele tijd niet meer gehad. Het is een hele uitdaging, maar ik hou wel van uitdagingen. Maar ik sta echt aan de zijlijn op dit moment. Want het is nu aan de politieke partijen om met elkaar een werkwijze te vinden om met elkaar de goede besluiten te nemen de komende tijd.
1: Ja, en wat dan ook, ik weet niet hoe dat zit in Velsen, dus die vraag ga ik ook bij u neerleggen. Er zijn een aantal gemeentes, los nog van landelijk, die hebben gezegd, wij gaan niet samen met de FVD in een coalitie. In jullie geval hebben jullie geen coalitie, maar in ieder geval aan het roer staan. In Amsterdam, in Haarlem zijn er heel veel partijen die dat hebben gezegd. Hoe zit dat in Velsen?
2: In Velsen hebben we die situatie niet, want 4 jaar geleden kwam Forum voor Democratie al binnen als nieuw partij in de gemeenteraad met 2 zetels. Dat heeft die lijsttrekker ook gezegd, 4 jaar geleden kwamen ze echt binnen van oké, we gaan echt stenders schoppen, we gaan tegen schenen trappen, dat zei hij letterlijk. Maar hij kwam er al heel snel achter dat je dan ook helemaal niets bereikt. En toen heeft hij zich wel aangesloten bij dat raadsakkoord. Dus we hebben al ervaring met Forum. En dat was

0: is dat ook een beetje de tendens, hè, dat mensen mooiere praatjes vertellen, op welke toon dan ook, om juist maar stemmers te halen?
1: Ja, zeker. En daarin heeft Forum voor Democratie hier in Velsen wel de grens opgezocht en is soms ook wel over de grens heen gegaan.
0: Over welke grenzen dan?
1: Van wat we hier gewend zijn, van hoe je hier met elkaar omgaat. En de verantwoordelijkheid ook die je hebt als gemeenteraadslid of kandidaat gemeenteraadslid. Voor het aanzien van de gemeenteraad, voor het aanzien van de lokale politiek.
0: Ja, maar heeft u een specifiek voorbeeld misschien?
1: Nou, een specifiek voorbeeld is dat wij bijvoorbeeld in een weekend letterlijk overspoeld werden met illegaal geplaatste verkiezingsborden. En wij hadden afspraken met de politieke partijen over die verkiezingsborden. Dat kost ook voor alle politieke partijen aardig wat geld. Echt duizenden euro's om die borden te plaatsen.
0: Ja.
1: En zo hadden we het dan met elkaar verdeeld. En opeens in de weekendtijd stonden er heel veel borden van Forum voor Democratie die helemaal niet onder dat contract zaten. En die dus ook niet betaald hoefden te worden blijkbaar. Nou, dan krijg je een oneerlijker speelveld. Want dan is het van, ja, wij houden ons allemaal aan de regels, zeiden de partijen. En opeens staan er op illegale plekken borden van Forum voor Democratie, terwijl dat niet was afgesproken. Nou, ja. Dat is over de grens heen gaan, zal ik maar zeggen. Dat is niet eerlijk campagne voeren met elkaar.
0: Maar dat hoeft nog niks te zeggen, zoals u net zegt, voor de komende 4 jaar en hoe zij zich zullen opstellen in de taak die ze hebben. Uiteindelijk, u zei het net al, het kan voor wat frictie zorgen. En het is een uitdaging, zoals u zegt, hè, om elkaar te vinden. D66 als tweede grootste partij en FVD, daar zit een flink gat tussen, zo gezegd. Wat betreft idealen en visies. Welke rol? Er zijn heel veel dingen die u niet kan als burgemeester. Maar er zijn ook dingen die u misschien wel kan. En welke rol kan u hierin als burgemeester betekenen? Niet alleen wat betreft de gemeenteraad, maar ook duidelijk aan het signaal wat de bevolking laat weten. En ook dat rechtse geluid dat naar boven komt.
1: Ja, eerst wat ik naar de politiek kan doen is vooral een beetje adviseren en coachen. Dus een beetje achter de schermen, zal ik maar zeggen, kijken dat het proces allemaal binnen de lijnen blijft. En ook constateren als er ergens frictie ontstaat, om dat dan ook gewoon te benoemen. Van volgens mij is er nu verschil van mening of tussen partijen, en dat moet misschien eerst even uitgesproken worden voordat we verder gaan. Want je moet echt werken op basis van vertrouwen. Dus ik ben een beetje coach en begeleider, zou je kunnen zeggen, op de achtergrond, de richting de politiek. Naar de inwoners toe heb ik nu een Velsen, constateer je terecht, de twee grootste partijen, Forum en D66, ideologisch heel ver uit elkaar. Maar dat betekent dus ook dat we in de bevolking ook twee grote stromingen hebben die ook tegenover elkaar staan. En daar komt de burgemeester in beeld om daar de verbinding toch proberen te vinden. En begrip te krijgen voor elkaars standpunten. Dus ik denk dat ik met veel inwoners wel in gesprek ga van naar aanleiding van de verkiezingsuitslag.
0: Burgemeester Frank Dales van Velsen, dank u wel voor uw toelichting.
2: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. Op de korte versprongweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 41-jarige vrouw uit Emmen ervan dat ze haar zoon van 17 heeft geronseld voor een aanslag in Haarlem. De jongen wilde in februari samen met een 14-jarige een explosief plaatsen bij een woning in de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. Ze werden op heterdaad betrapt, de bewoners waren namelijk thuis. Volgens justitie gaf de moeder haar zoon aanwijzingen over de route, over kleding en over bewakingscamera's. Zij ontkent alles. De rechtbank in Haarlem hield haar maandag in voorarrest. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. Een huisarts in Roon bij Rotterdam mag van de inspectie per direct niet meer werken. De veiligheid van haar patiënten is niet gegarandeerd. Tegen de huisarts in Roon loopt een tuchtprocedure. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag dicht voor beroeps- en recreatievaart. En vanwege de droogte mogen gemeenten, bedrijven en burgers in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het weer, zon en wolken. Morgen zon, in het noorden een bui. En morgen worden 20 tot 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ongeveer een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10. Er stond op de A10 even een auto met pech. Daardoor ook file op de A10 zelf tussen Haarlem en knooppunt Koenplein bijna 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A1 ook file op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Als gevolg van het zetelverlies van de PVV zal een aantal leden na de formatie niet meer terugkeren in de Tweede Kamer. Een van hen die er rekening mee houdt dat hij straks niet meer dagelijks naar Den Haag hoeft, is Zandvoortenaar Marco Deen. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rut. Hallo.
1: Ja, allereerst, hè, heeft de uitslag van de verkiezingen je verrast? Jullie zijn van 37 naar 26 zetels gegaan, terwijl eerst nog werd gespeculeerd, want uiteindelijk zijn peilingen niets anders dan speculeren, dat jullie de grootste zouden worden. Was dit dan toch nog een verrassing voor jou?
2: Nou, je zag natuurlijk in de laatste week dat het wel een beetje iets wegzakte en dat er wat andere partijen eigenlijk allemaal dicht bij elkaar kwamen. Dus in die zin, de uiteindelijke verkiezingen zijn meestal wel verrassend. Net zo verrassend als, zeg maar, 2 jaar terug dat we opeens naar 37 zetels schoten. Zijn we nu weer iets weggezakt en dat is op zich natuurlijk niet heel raar. Sterker nog, het is nog steeds het ene beste resultaat ooit, hè, van de PVV. Dus eigenlijk nog steeds heel positief.
1: Wat denk jij dat de reden is dat jullie vergeleken met, krap 2 jaar geleden, 11 zetels zijn gezakt?
2: Nou ja, het was natuurlijk weer het grote uitsluitcircus, hè. Zo noem ik dat altijd maar. Wij werden weer door ik weet niet hoeveel partijen uitgesloten. En dan dat in combinatie met een redelijk negatieve campagne op de NPO, waarin elke minuut van de dag maar werd gezegd dat een stem op de PVV een verloren stem zou zijn. Ja, op een gegeven moment gaan mensen daar toch misschien een beetje in geloven. En ik denk dat heel erg mee heeft gespeeld.
1: Maar het feit dat mensen inderdaad dat gevoel hebben, is dat ook niet een beetje te wijten aan het feit dat Geert Wilders degene was die na 11 maanden de stekker eruit trok?
2: Die discussie hebben we natuurlijk al best wel vaak in de media gezien. En Geert Wilders heeft de stekker eruit getrokken. Maar dat, als hij dat niet had gedaan, zou het werkelijk kiezersbedrog zijn geweest. Want er was werkelijk geen land te bezeilen met een partij als bijvoorbeeld NSC. Die alles, maar dan ook alles blokkeerde wat de PVV heeft ingebracht. Dus dat is best lastig hoor, in een coalitie.
1: Is sowieso de plek van de PVV, de meest prettige plek voor de PVV, uiteindelijk niet de oppositie, denk jij?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik heb de afgelopen 2 jaar eigenlijk ook al zoals heel prettig en op heel veel vlakken ook mooi constructief ervaren. We hebben ook heel goed kunnen samenwerken met coalitiepartijen. Weliswaar, wat ik net zeg, niet altijd met name met NSC, maar met BBB en VVD, maar ook met oppositiepartijen, hebben we hele mooie dingen bereikt. Hebben we moties, amendementen behaald, een aantal andere succesjes geboekt. Dus weet je, ik weet niet zozeer of je nou typisch een oppositiepartij of een coalitiepartij bent. Ik ben in ieder geval blij dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van een periode waarin we dus in de coalitie hebben gezeten. Ja.
1: En 29 oktober dus de uitslagen. Nou, die kwamen rond 9:15 kwamen de eerste uitslagen binnen. Op welk moment besefte jij dat het feit dat ze 11 zetels hadden verloren, dat ze toen al rond de 26 zaten, dat dit ook wel eens gevolgen voor jou kon hebben?
2: Nou, dat besef je natuurlijk wel vrij direct. Want als je zelf op 28 staat en de eerste exit poll was uit mijn hoofd op 25... en dan zag je dat er nog een zeteltje werd toegevoegd. Nou, er zou er misschien nog eentje bij kunnen komen. Maar dan weet je eigenlijk wel dat je er net naast zit, ja.
1: En ging je nog uit van voorkeur stemmen? Ik bedoel, heel Zandvoort staat achter je op dat moment. Hoewel jullie niet de grootste zijn geworden in Zandvoort dit keer.
2: Nee, deze keer is er werk aan de winkel in Zandvoort, zou ik willen zeggen. Want we zijn eigenlijk weer ingehaald door de VVD. Dus we zijn daar iets gezakt in percentage. En Zandvoort is natuurlijk een relatief klein dorp, hè. Dus als je dan voorkeur stemmen, dat is wel heel erg lastig hoor om te halen. Dan ga je echt richting de 18.000 stemmen. En om dat te halen moet je eigenlijk wel echt een hele persoonlijke campagne hebben gevoerd in een grotere regio dan alleen Zandvoort, laat ik het zo zeggen. En dat heb ik niet. Dus die illusie had ik zeker niet, om het voorkeurstem iets te kunnen bewerkstelligen. Nee.
1: Je zei net dat je het heel leuk vond om 2 jaar lang onderdeel te zijn geweest van de Tweede Kamer, van de coalitie. Ben je teleurgesteld? Vind je het jammer dat daar nu al een einde aan komt?
2: Ja, aan de ene kant heel jammer, want ik zat echt wel op mijn plek. Ik vond het ook ontzettend leuk. Ik vond het enorm eervol. Het is een hele mooie job om, in het hoogste democratische rechtsstaat te verkeren zoals wij in Den Haag kennen. En dat was heel eervol en mooi om te doen. Maar aan de andere kant, ja, je weet ook, het is politiek. Hè. Het kan, en dat hebben we ook gezien, het kan zomaar weer ook afgelopen zijn. En dat is ook realiteit. Dus ik heb er heel erg van genoten. En daar is nu een streep onder gekomen. Ja.
1: Ja, die streep is ondergekomen wat betreft Den Haag. Nou hebben we 16 maart 2026 de gemeenteraadsverkiezingen. Jij komt natuurlijk uit de gemeenteraad. Ben je nog op tijd om je weer kandidaat te stellen voor de PVV Zandvoort? En ligt daar je ambitie dan nu ook weer?
2: Nee, dat ga ik ook niet doen. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En daar ligt mijn ambitie ook niet meer. Nee, ik ga echt nu mijn leven, zoals het er nu uitziet, het op een andere manier invullen. Ja, niet meer in de politiek. Ik ben in 2014 begonnen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. En dan is het nu 2025, zijn we 11 jaar verder. En dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi geweest. En heb ik mooie stappen gezet. En waar ik heel trots op ben. En bij een prachtige partij. En ik denk dat nu al klaar is.
1: Denk je dat of weet je dat?
2: Ik weet dat.
1: En wat ga je dan doen? Ben ik ook wel heel benieuwd naar.
2: Nou, mijn vrouw en ik hadden al wat plannen na de verkoop van ons pensioen om wat leuke dingen te gaan doen. Lekker te gaan reizen, lekker golven. Genieten van een mooi appartementje in Spanje. En voorlopig hebben we daar onze handen vol aan. En dat zal de hoofdmoot zijn waarmee we de komende periode in ieder geval onze tijd zullen gaan invullen. Ja.
1: En hoe lang zit je nu nog in Den Haag? Duurt dat dan de gehele formatieperiode? Want dan zit je er voorlopig nog wel even.
2: Ja, nee, zo werkt dat niet. De laatste vergadering in de oude samenstelling is volgende week dinsdag. Dat is de 11e. Ja. En dan is het afscheid van Kamerleden die er niet meer in zitten. En dan is de 12e gelijk. Een dag later is er weer een nieuwe vergadering met de nieuwe leden. Dus dan houdt het op. Dus per 12 november ben ik eigenlijk officieel geen Kamerlid meer.
1: Marco Deen, dankjewel voor je toelichting. En geniet nog van de laatste dagen Den Haag en dan gewoon weer Zandvoort.
2: Dat doen we zeker. Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knooppunt Rottepolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Heiko Letschert.

0: Het beste, tot 7 uur, van Haarlem Vandaag.
1: Deze week haalde de Bloemendaalse politiek weer eens de landelijke media. Ditmaal door een bericht op sociale media van Hart voor Bloemendaal over hun raadslid Gerard Metselaar, die de fractie heeft verlaten. Metselaar gaf aan door een conflict buiten de fractie te zijn beland. In het bericht van de partij wordt gesuggereerd dat Metselaar na commissievergaderingen overmatig veel alcohol nuttigt tijdens de nazit en naborrel met andere commissieleden. Deze aantijging schoot bij alle andere partijen in het verkeerde keelgat. Fractievoorzitter van de VVD, Rolf Harder, sprak zowel in de media als in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag over karaktermoord. Rolf, goeiemiddag is het nog net?
2: Ja, goedemiddag.
1: In het overall, is social media sowieso niet de ondergang van goede politieke bedrijven? Want het zwart maken van politici, bewindsleden, bestuurders op landelijk en dus ook lokaal niveau is inmiddels eerder regel dan uitzondering, valt mij op.
2: Ja, ik denk dat je social media ook zo niet hoeft in te zetten. Het kan ook een heel vrolijk medium zijn. Maar daar kiezen deze mensen voor. En dat is wel verdrietig, maar het is wel realiteit.
1: Ja, en het gebeurt ook steeds meer. Dus is er ook, voordat ik er diep op inga, het kan absoluut voor hele mooie dingen gebruikt worden, maar het wordt steeds vaker voor hele venijnige dingen gebruikt. En dus ook in landelijke politiek, lokale politiek, waar het ook hele zware gevolgen kan hebben.
2: Zeker. En dat zie je nu ook gebeuren, hoor. Dat gebeurt over mij, dat gebeurt over andere raadsleden. Op zich is het een beetje gek. We hebben in de gemeenteraad een gedragscode afgesproken om dat niet te doen. Maar ik denk dat sommige mensen zich niet gehouden voelen aan zo'n gedragscode. Dat is echt verdrietig.
1: Ja, want kan je mensen daaraan houden?
2: Nou, uiteindelijk is het een soort van gentleman's agreement. Ja. Je kan daar eigenlijk helemaal geen straf op zetten. Hè? Dus je kan het niet sanctioneren. Je kan elkaar er wel op aanspreken, dat doen we ook.
1: Maar vooral na dit bericht, dus inderdaad, je hebt het over karaktermoord, er wordt iets gezegd over iemand wat gebaseerd is, het wordt niet onderbouwd, er zijn verder geen feiten bij en het is geschreven door iemand die zelf niet bij deze vergaderingen aanwezig was. Jij was ziedend, maar echt ziedend.
2: Ik heb geprobeerd om het weer, even af te koelen te zijn, onthutsend te noemen. Kijk, Gerard Metselaar is een van onze raadsleden die heel breed gerespecteerd wordt. Zeer kundig, altijd goed voorbereid. Hij is wars van persoonlijke aanvallen. En een hele verbindende collega met het hart op de juiste plek voor Bloemendaal. En dan is het ongelooflijk verdrietig en erg dat juist zo iemand aangepakt wordt. Ook iemand die zich maar moeilijk kan verweren. En dat is ook de reden waarom, denk ik, 6 fracties opgestaan zijn voor hem. En gewoon gezegd hebben van, dit is de bloody limit. En hier moet het even een norm gesteld worden. Maar ik heb niet de indruk dat mevrouw Roos zich daar iets van aantrekt.
1: Jullie, dinsdag is het hierover gegaan. Daar was mevrouw Roos bij aanwezig.
2: Zeker.
1: Hoe heeft zij gereageerd op het moment dat alle partijen, ik bedoel, dit is wel echt, als je het hebt over verbinding, alle partijen die zich hierbij aansluiten, daar moet zij een reactie op hebben gegeven?
2: Zeker.
1: Kwam het aan?
2: Nou, nee. Zij verplaatst het eigenlijk naar de hele raad. Zij vindt dat er een alcoholprobleem is in het gemeentehuis. En dat is natuurlijk des te treuriger. Dat als je eentje aanpakt en dan vervolgens wordt er wat van gezegd, dan maar de hele groep. En het gaat de gemeente Bloemendaal. Het is ook zo ontzettend bezijdende waarheid. Ja. We drinken regelmatig een drankje, dat doen we naar de raad. En dat doen we ook inmiddels naar commissies. En dat hebben we juist gedaan om die verbinding tot stand te brengen. Om ook eens te kijken naar de mens achter de politicus. En je merkt heel goed dat dit soort avonden bijdragen aan wederzijds respect, aan begrip voor elkaar en elkaars standpunten. En de vergaderingen worden daar ook van beter van. En als er een glaasje wordt gedronken, en daar hebben we het over, en vervolgens frame je dat als een zuidpartij, dan is dat wel intens verdrietig. En ik snap het ook niet. Wat maakt Bloemendaal hier nou beter mee?
1: Dat we weer de landelijke media hebben gehaald, maar wel met headlines die je liever niet zou willen.
2: Nee,
1: Maar aan de andere kant, los nog, hè, of je wel of niet aan de spa rood of aan de wijn mag. Het feit dat je je eigen partijgenoot op die manier te kakken zet. Aan de schandpaal nagelt, gebaseerd op niks. Wat is daarover gezegd?
2: We begrijpen er helemaal niets van. Kijk, we zijn wel om de heer Metsla heen gaan staan. We hebben ook contact met hem opgenomen. Hij was natuurlijk niet lekker in zijn vel, maar hij is wel heel blij met de steun die hij krijgt van alle andere fracties. Op zich is het natuurlijk een interne kwestie. Ja. Als een partij onderling het ergens niet over eens is, maar dat op deze manier te doen, ja, en dan staat ook een raad.

0: mevrouw Roos gisteren niet op teruggekomen. Wel over het überhaupt alcoholgebruik, maar niet over deze meneer.
1: Oh nee, zij heeft het nog proberen zwaarder aan te zetten. Oh. Ze heeft ook nog geprobeerd andere raadsleden daarin te betrekken. Ja, daar hebben we natuurlijk meteen afstand van genomen. Ja, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ernstig is het wel. Niet goed voor Bloemendaal. Er komen geen meter verder mee.
0: Nee, dat is. En je zei het al, je hebt de heer Metselaar gesproken. Zit al jaren in de raad. Is hij, hoe gaat het? Want hij houdt zijn zetel, dus hij stapt uit de fractie Hart voor Bloemendaal, houdt zijn zetel. Hoe is het dan nu met hem?
1: Ja, ik heb wat contact met hem gehad, ook in de afgelopen periode, anderen ook. Toen ik naar de raadsvergadering fietste, ben ik nog even bij hem langs gegaan. Toen was hij niet thuis. Maar stonden er allemaal kleine pakketjes bij voor de deur met hart onder de riem. En de hele buurt staat ook voor hem op. Ja, weet je, dat is hartverwarmend. En dit is natuurlijk niet leuk voor meneer Metselaar. Maar hij is echt wel heel blij met de steun die hij krijgt. En hij moet denk ik gewoon even de ruimte hebben, even landen. En ik verwacht dat hij in mei met de energie zoals we hem kennen, en ook met de scherpheid zoals we hem kennen, weer een bijdrage gaat leveren aan Bloemendaal. Want daarom zit hij in de raad. Daar is hij echt heel authentiek in.
0: Ja, en dan gaat hij dus onafhankelijk verder. Hij sluit zich niet bij een ander aan.
1: Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Hij heeft natuurlijk op die lijst gestaan. Nou, dat is een intern probleem geworden. Ja, hij zou zich natuurlijk kunnen aansluiten bij andere partijen. Ik denk dat geen partij hem zou weigeren. Maar ik denk niet dat dat goed voelt bij Gerard. Zo ken ik hem ook. En dat hij dan zijn eigen fractie begint. Dan ook alle avonden de commissiebijdrage gaat doen. Ja, dat siert hem. Ja. En hij voelt zich ook echt verantwoordelijk voor die bijna 170 voorkeurstemmen die hij heeft gekregen. En ik heb daar heel veel respect voor. Ja.
0: En dan die extra raadsvergadering waar we het over hadden van afgelopen dinsdag. Die ging niet hierover, het feit dat jij die hebt aangegrepen om hier iets over te zeggen over dit gebeuren. Dat is dat kwam erbij. Maar in eerste instantie was hij aangevraagd door Pro, dus voorheen GroenLinks PvdA, omdat zij teleurstellend vinden dat zij en Hart voor Bloemendaal in deze fase van de formatie al buitenspel zijn gezet. De vergadering heeft uiteindelijk daarin geen enkel verschil gemaakt. Nog even in het kort, waarom heb jij hen? Laten we beginnen bij, nou, Hart voor Bloemendaal denk ik dat ik wel weet nu inmiddels waarom je die buitenspel hebt gezet, maar waarom heb je GroenLinks PvdA buitenspel gezet?
1: Buitenspel gezet vind ik dan wel erg zwaar aangezet. Dat is ook wel een hele grote tegenstelling. En zo werkt het denk ik ook niet. Kijk, wij hebben alle partijen die hebben onafhankelijk van elkaar heel uitvoerig met David Molenburg, de verkenner, gesproken.
0: Ja. Maar
1: en
0: dat
1: hebben aan hem gevraagd om op zoek te gaan naar relaties die bestendig zijn. En hij heeft zijn conclusie getrokken uit al die gesprekken. Ik heb aangegeven aan de heer Molenburg van, ja, weet je, wij komen net uit een breuk met de Partij van de Arbeid. Dat was heel ingewikkeld. Daar zijn scherpe tegenstellingen ontstaan. En in de tussentijd zijn er eigenlijk geen bruggen gebouwd. En dat maakt het niet heel makkelijk om dan met elkaar weer in een college te gaan zitten. Daartegenover staat ook nog dat we daarna met het CDA verder zijn gegaan. Nou, de opstelling van wat nu Pro is ten aanzien van die nieuwe coalitie, dat was ook niet een hele warme start. Maar sinds wij met elkaar begonnen zijn, gaat dat heel erg goed. En ja, never change a winning team. Dan heb ik daar wel de voorkeur aan om met mensen te werken waar je vertrouwen in hebt, waar het goed gaat, waar humor is en waar we iets goeds doen voor Bloemendaal. Ja.
0: Nou, zegt Harold Koster, die heb ik net een telefoon gehad. Die zegt dat er juist een gebrek was aan gesprekken. Ja, zegt hij, ik heb wel kort gesproken met de heer Molenburg, maar met heel veel diepgang en op inhoud is het niet gegaan. En dat er nu al helemaal geen gesprekken. We hebben nog wel met D66 gesprekken gehad, maar niet met VVD. Dus die voelen zich wel degelijk buitengesloten.
1: Ja, dat zei de heer Van Nooy ook al in de raadzaal. Van, ja, toen zei hij dat niemand met hem had gesproken en toen herinner je hem aan dat Bart Van Nooy wel zeker gesproken heeft met hem.
0: Ja, Bart Van Nooy, hij zei ook D66 heeft met ons gesproken, maar uiteindelijk zijn jullie degene die toch bepalen welke koers zal worden gevaren. En Harold Koster zegt, en dat gesprek vanuit Rolf Harder, vanuit de VVD, is niet met ons gesproken. En daardoor, wij zijn buitenspel gezet in een fase waarin dat nog niet had moeten gebeuren.
1: Ja, ik denk

0: Dat verhoudt zich niet helemaal tot een verkenningsfase. Kijk, in een verkenningsfase vraag je iemand: wat zijn nou goede, bestendige kansen voor de komende 4 jaar? Daar heeft David Molenburg de gesprekken gevoerd, eigenlijk namens de hele raad. En hij komt met een conclusie. En de heer Koster die verwart denk ik een beetje dat proces met alsof wij zelf de verkenning zouden doen. We hebben dat uitbesteed aan de heer Molenburg om het objectief en onafhankelijk te maken. Ik kan niet spreken over het gesprek wat hij heeft gehad met de heer Molenburg. Wij hebben ruim een uur met de heer Molenburg gesproken. Dat was een heel goed gesprek. Hij had hele scherpe vragen. Volgens mij heeft hij die ook gepubliceerd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er waren 2 A4'tjes met vragen in elk geval. Die gingen ook ergens over. En daar hebben we een nadere duiding aan gegeven. En ik vind dat eigenlijk een heel zorgvuldig proces. Als hij dan vervolgens tot de conclusie komt van jongens, ga op deze route verder, dan is het ook heel logisch om op die manier een vervolg te hebben. De heer Koster wordt helemaal niet uitgesloten. Ik denk dat we gisteren benadrukt hebben dat we die opdracht van de heer Molenburg eigenlijk bijna naar de letter willen uitvoeren. En daar staat ook tussen dat we rekening moeten houden met alle belangen van alle partijen. En dat zijn we ook stellig van plan. Ja. We hebben vanmiddag een procesvoorstel gedaan. De informateurs hebben een procesvoorstel gedaan. Daar hebben we over gesproken. Het is nadrukkelijk de bedoeling om ook informatie op te halen bij alle partijen. Daar gaan de informateurs natuurlijk de komende weken mee aan de gang. En dan vind ik het ook wel weer een beetje een moeilijk frame dat de heer Koster zich opzij gezet voelt.
1: Aan de andere kant, hoe groot is de kans dat het plan zoals het neer is gelegd door meneer Molenburg, waar jij sowieso, als je je daar niet in had kunnen vinden, jouw kennende, had je dat niet zo opgevolgd. Dus de kans dat we blijven met de basis die we nu hebben en die eindelijk ook sinds de zomer heel gedegen lijkt en rust heeft gebracht, dat je die voortzet met eventuele toevoegingen van Liberaal en Zelfstandig Bloemendaal.
0: Ik acht die kans ook heel waarschijnlijk. Nogmaals, de sfeer is ontzettend goed. Het is een ingespeeld team. We vinden elkaar makkelijk. Alleen we hebben nu een voorbereiding voor de komende 4 jaar. Ik acht ook zeer waarschijnlijk dat we er met elkaar uit gaan komen. Maar daar is de informatiefase nu voor. We hebben 2 mensen voor aangetrokken om ons daarin te begeleiden. We moeten gewoon zien dat we echt tot iets moois komen met elkaar. En dan 4 jaar bestendig kunnen werken aan wat goed is voor Bloemendaal.
1: Ja, en dan is dan voor nu de grootste vraag of dat inderdaad is met die 2 eenpitters, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal? Of moet ik?
0: Ja, dat is wel het meest waarschijnlijk. Ja. Kijk, er zijn een aantal mensen die terugkijken op de periode met de Partij van de Arbeid als een aanvankelijk prima periode. Ik bedoel, we hebben echt wel ook wel onze dingetjes gehad, maar ik wil daar niks van afdoen. We hebben toen kunnen samenwerken. Na die breuk is daar echt een diepe breuk ontstaan. En nogmaals, de heer Koster heeft verder ook geen enkel initiatief genomen om daarin bruggen te bouwen. Ja, dan ligt het minder voor de hand. We hebben daar een beetje een katerig gevoel over. En dan ligt het niet erg voor de hand om te zeggen van gut, nu gaan we vrolijk weer verder met met die ervaring in het achterhoofd.
1: Had het nog een verschil gemaakt als een andere kandidaat wethouder hadden gehad?
0: Ja, dan gaan we het heel persoonlijk maken en dan gaan we bijna dezelfde kant op als.
1: Je hoeft niet eens te diep erin, maar ik was benieuwd als je net iets andere spelers had gehad die niet betrokken waren geweest bij augustus, bij dat debacle in de zomer. Had dat verschil kunnen maken?
0: Kijk, op zich gaat samenwerken met partijen niet over de partijen aan zich. Het gaat over mensen die partijen vertegenwoordigen. En als je een hele vervelende ervaring achter de rug hebt, en dan is het niet makkelijk om daar weer op terug te komen. En nogmaals, als er in de periode daarna ook helemaal geen poging gedaan is om weer een beetje tot elkaar te komen, dan heb je niet een lekker vertrekpunt.
1: Wanneer is er iets meer duidelijk? Want dit kan best lang gaan duren. Hè? Want het zijn Alex de Vries en Bruno Giebels uit mijn hoofd. Die hebben nu de taak gekregen om. Die zijn nu de informateurs. Hoeveel tijd verwacht je dat ze ongeveer nodig hebben?
0: Nou ja, dat laat zich moeilijk voorspellen. We willen dit heel grondig en ook met z'n allen doen. Zij werken nog even uit wat wij vanmiddag hebben gesproken. besproken. We gaan gewoon kijken hoe snel dat kan. En of dat nou in mei of juni is, of we halen dat niet. Dat vind ik nu veel te vroeg.
1: Als het maar goed gebeurt en gedegen gesprekken worden gevoerd.
0: Kijk, je kan zo'n start maar één keer goed doen. En soms heb je daar ook een beetje tijd voor nodig. Soms kunnen dingen ineens in een versnelling komen. We hebben het in ieder geval zo ingericht dat het een heel verbindend proces moet gaan worden. En waar we ook de belangen van alle partijen in Bloemendaal mee willen nemen. Die moeten daar natuurlijk ook aan mee willen werken. En dan gaan we gewoon kijken dat we tot een goed eind komen. Maar ik heb daar heel veel vertrouwen in. En vooral ook in deze twee mensen. Dat doen ze buitengewoon professioneel, onafhankelijk. En ik denk dat dat echt een zegen is dat we met deze mensen dit proces mogen lopen.
1: Rolf Harder, fractievoorzitter van de VVD in Bloemendaal. Dankjewel en heel veel succes.
0: Ja, dankjewel.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. De Leidse Vaart is in Heemstede vanaf vandaag afgesloten met een schot. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo voorkomen dat de zoutwater de Bollenstreek bereikt. Door de aanhoudende droogte dringt er via de sluis bij Spaarndam zoutwater het gebied in. En dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt. Het schot ligt ter hoogte van de fietsbrug bij de Koonstamlaan. De recreatievaart moet omvaren. Rijnland sluit niet uit dat het later toch zoutwater moet inlaten om te voorkomen dat de dijken uitdrogen. De gemeente Bloemendaal moet toch handhaven bij de bouw van luxe chalets op de voormalige familiecamping Vogelenzang. Dat adviseert de gemeentelijke bezwarencommissie, blijkt uit geheime stukken die NH Nieuws heeft ingezien. De commissie geeft de provincie Noord-Holland en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gelijk. De 350 geplande vakantiewoningen passen niet in het bestemmingsplan. Er is dus een vergunning nodig en zolang die er niet is, mag er niet gebouwd worden. De gemeente besloot in maart nog niet te handhaven. Drie partijen willen nu een spoeddebat. Op de korte Verspronkweg in Haarlem is maandagavond een motorrijder onderuit gegaan. Zijn motor schoof daarna nog een flink stuk over het wegdek door. De politie hield de man aan. Hij zou hebben gereden onder invloed van alcohol en cannabis. Het gaat om een 35-jarige Amsterdammer. Hij droeg geen beschermende kleding, maar leek eerst ongedeerd. Op het politiebureau werd uit voorzorg alsnog een ambulance gebeld. De man heeft een rijverbod gekregen. Al bijna 10.000 mensen hebben deze zomer de gratis strandbus genomen vanaf de PNR bij Vijfhuizen naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dagen stappen er tot wel 1.000 mensen per dag in. De provincie Noord-Holland begon op 20 juni met de proef samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Doel is parkeerdruk in de kustplaatsen te verminderen. De bus rijdt nog tot eind augustus, behalve in het weekend van de Formule 1.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. Er wordt nu nageblust. Ook in de duinen bij Wassenaar was vanmiddag even brand. Een hotel werd tijdelijk ontruimd. De brand is nu onder controle. De Nederlandse verffabrikant Akzo Nobel gaat definitief fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Daarmee wordt het de op één na grootste verfproducent ter wereld. En Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen van de Tour de France FAM. In de sprint rekenden ze af met Merle Royser en Kasia Niewiadoma. Royser houdt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad staat bij Zaanstad-Koog een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: beste van Haarlem vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Het moet een schok zijn geweest voor de gemeente Bloemendaal. De provincie wil dat de gemeente de bouw van de chalets op camping Vogelzang blokkeert, waarvoor de gemeente eerder vergunning heeft verleend. Zo staat in een brief die de gemeente deze week ontving. Een opmerkelijke stap van de provincie, omdat de gemeente Bloemendaal november vorig jaar na lang tobben juist wel die vergunning heeft verleend voor de bouw van die vakantiewoningen. En er staan inmiddels al 18 van die vakantiebungalows op kampeertermijn. Marinapark Bloemendaal, zoals Camping Vogelenzang nu heet. Goed nieuws is dit uiteindelijk voor Marjan Bakker. Zij heeft een caravan op de camping... en is bestuurder van de BKAVO, de Vereniging van Campinghuurders in Vogelenzang. Marjan, goedemiddag.
2: Hallo, hi.
1: Ja, bovenal de vraag, was je verbaasd, verrast, opgelucht, alles tegelijk toen je dit hoorde?
2: Nou, blij eigenlijk, denk ik het woord.
1: Ja.
2: Elk een beetje verrast, omdat wij dachten, wanneer gebeurt dit nou? En dan gebeurt het uiteindelijk toch, want wij wisten eigenlijk al dat dit de regels waren. Wij hebben de provincie en de gemeente daar ook al best wel vaak op gewezen. We hebben ze gevraagd preventief te handhaven, al maanden geleden in de zomer, met exact dezezelfde redenering. Daar kregen we niet zo heel veel directe respons op. Wel een luisterend oor, maar geen directe respons. Maar nu lijkt toch het lichtje te zijn aangegaan bij de provincie. En daar zijn we natuurlijk vooral blij mee.
1: Maar hoezo, of waarom denk jij, hè? Want uiteindelijk is het toch een beetje koffiedik kijken. Waarom is dan het lichtje bij de provincie aangegaan en niet bij de gemeente?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk een gemeentelijke bevoegdheid, maar aan de andere kant is het bijzonder provinciaal landschap. Dus de provincie heeft er wel degelijk wat over te zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de gemeente iets meer onder druk staat. Directe druk van partijen. Maar dat is koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien ook een rol speelt. En wij waren eigenlijk ook best wel verbaasd en enorm teleurgesteld dat de gemeente wel die vergunningen heeft gegeven. Omdat eigenlijk de gemeente van begin af aan ook op het standpunt stond dat het niet kon. En eigenlijk nog steeds staat. Maar ze hebben een soort omweggetje gevonden om die vergunningen toch te geven. Dus dat vonden wij eigenlijk nog verbazingwekkender en ook best wel enorm teleurstellend. Dat was in november zo.
1: Ja, want Camping Vogelenzang is heel veel in het nieuws geweest de afgelopen maanden, vooral ook hierom. Inmiddels heet het dus Marinaparken Bloemendaal.
2: Nou, vergeet niet, wacht even,
1: ja?
2: Residentie Bloemendaal, hè? Niet vergeet.
1: Wacht, Marinaparken Residentie Bloemendaal.
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
2: Daar hechten ze volgens mij aan.
1: Oké, Marinaparken Residentie Bloemendaal. Ik ga het ook bijna cursief schrijven met van die hele mooie krullen en cirkels in de letters.
2: Ja.
1: Maar ik ga even terug naar Camping Vogelenzang, want zo ken jij het, zo is het ooit begonnen. Hoe ziet het eruit? Kan jij het kort een beetje lekker visueel omschrijven?
2: Zeker, dat kan ik denk ik wel. Nou, hoe het was, zal ik mee beginnen. Het is een soort lommerrijke natuurlijke camping. Er is heel veel groen. En mensen staan daar al generaties lang met hun caravan. Kleine caravan, grote caravan, veel bloemen, weinig bloemen. Veel in de tuin, weinig in de tuin. Maar het is vooral heel erg groen, rustig. Heel veel water tussendoor, singels, bomen. Enorm veel historische eiken ligt aan Natura 2000 gebied, want het ligt natuurlijk aan de waterleidingduinen en aan het landschap landgoed Vogelenzang. Dus het ligt echt prachtig. En iedereen gaat daar een beetje zijn gangetje. Het is iets waar al decennia lang gezinnen komen, waar je kinderen leren fietsen, waar je kleinkinderen leren fietsen. Ik kom er nu ook met mijn kleinkind. En die is daar vrij. Die kan daar vrij met zijn bal en zijn fietsje op stap gaan. Dat is een beetje de historie hoe je het voor je moet zien. Want kijk, mensen wonen in een grote stad. Ik woon ook in een grote stad. Mensen wonen in een stad, zitten opgesloten. Groen is altijd, een camping is altijd een soort ontsnapping geweest voor gewone mensen. Om gewoon ook in het weekend en in de vakantie een beetje lucht en ruimte om je heen te hebben. En een beetje groen om je heen te hebben. Ja. Nou, dan eventjes tjuut, fast forward naar nu. Nu zijn er de eerste veldjes die zijn omgegraafd. Ja, het lijkt wel een gebiedje, herkent het eigenlijk niet meer terug. Er zijn graafmachines, er wordt mega in de grond gegraven. En in historische grond, hè, dat zijn historische duinwallen. En ja, er worden, op de site noemen ze het vakantievilla's, worden er ingezet. Maar voor de rechter noemen ze het kampeermiddelen. Dus het is een heel, dat is de truc die deze investeerders altijd overal gebruiken.
1: Wat maakt dan het verschil? Het is grappig, want ik had een reactie van hun gekregen en toen hadden ze het over campingmiddelen. Nou, ik denk dan aan een parasol en een gasstelletje.
2: Ja, precies, maar dat is zeg maar...
1: Maar waarom werkt dat dan?
2: Dat zijn de mazen in de wet waar zij heel goed gebruik van maken. Daar zijn zij gewoon heel erg goed in. Omdat kampeermiddelen niet echt omschreven staan. Maar wij hebben natuurlijk gewoon een caravan of een staakcaravan. Ja, die staat op wielen op de grond waar niks aan gebeurt. En die grond gebeurt niks. Dus je kan gewoon onder onze caravan kijken, zeg maar. En zij maken prefab huisjes. Het is eigenlijk net als een woonwijk, maar dan met prefab woningen. En die zetten ze, zij zeggen 30 centimeter in de grond. Dat lijkt meer een halve meter. Maar anyway, ze zetten hem in de grond. Eerst hogen ze die grond ook op met een soort puingranulaat. Dus er blijft niks van die natuurlijke grond over. En heel dicht op elkaar. En dan staan er gewoon eenvormige vakantievilla's in de grond. Zo moet je het voor je zien. En van de natuur of ruimte of gewone mensen kan je niet veel meer terugvinden. Want niet alleen is het nu gewoon een camping waar mensen een plekje huren per jaar. Nee, het wordt nu een soort semi-woonwijk, zeg maar, waar mensen een kavel kopen. Ze kopen hun kavel voor een tonnetje of 4, 5, 6 staan ze te koop. Dus, en dan met zo'n vakantievilla erop. Ja, dat is natuurlijk... ik weet niet of jij daar iets kan betalen, maar ik kan dat niet betalen. En de meeste gewone mensen kunnen het niet betalen. En daar is het ook eigenlijk niet voor, volgens mij. Het is vooral bedoeld voor mensen die daarin willen investeren en daar rendement uit willen halen. Maar goed, daar ga ik niet over. Dat is hun verdienmodel en daarom willen ze dit.
1: Maar
2: heel goed geld verdienen.
1: Ja, maar wat jij heel duidelijk zegt, en dat is iets wat je al veel langer hoort, want dit is niet de eerste of de enige camping die verrompotiseert. Zoals gezegd, in Zandvoort hebben we een heleboel, wat vroeger een camping was. En ook heel veel om te doen. Dus het feit dat dit een tendens is, waarbij eigenlijk de conclusie is, als ik jou ook zo hoor, is dat het idee dat vroeger de mensen die in de stad klein wonen, je zei het zelf, de gewone mens, dan de mogelijkheid heeft om ook buiten te zijn, ook een plekje te hebben, dat het juist voor deze mensen straks niet meer haalbaar is.
2: Nee, absoluut niet meer haalbaar. Ja. En dat is gewoon ook echt heel erg moeilijk. Dat is ook niet meer haalbaar.
1: En aan de andere kant,
2: je voelt heel machteloos, zeg maar. Je voelt je echt een beetje vermurfd tussen de systemen. Want je zou willen dat ook overheden, zeg maar, hier tegen opstaan. Er zijn investeerders vanuit de hele wereld. Andere parken worden door bijvoorbeeld BlackRock of zo overgekocht. Dus het zijn internationale investeerders die er met al onze lucht en ruimte en groen en mooie plekken van doorgaan. En die te gelden maken, zeg maar. En daar waar wij normaal nog als normale mensen ergens konden zwemmen of ergens in het groen konden zijn of ergens konden zitten of picknicken of whatever. Die grond wordt allemaal, om het even plat te zeggen, verpatst aan investeerders. En die zorgen ervoor dat alleen nog maar andere investeerders daar terecht kunnen en niet wij.
1: Maar uiteindelijk is het de gemeente die heeft hen die vergunning verleend. Hè? Dus,
2: en daar zijn we ook zo teleurgesteld over dat de gemeente uiteindelijk toch overstag gaat. Ja, die staat waarschijnlijk toch ook onder flinke druk. Want vergeet niet, dit zijn hele machtige partijen. Ja. Dus ik denk dat de gemeente ook een beetje druk voelt van wellicht, als die partij het uiteindelijk niet mee eens is, gaat die procederen. Ik weet het niet, maar zo'n proces kan natuurlijk jaren duren en veel geld kosten. Ja. Voor zo'n partij totaal geen probleem is, maar voor een gemeente natuurlijk wel. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar een soort druk gevoeld wordt. Maar goed, ik kan niet in hun gedachten kijken.
1: Nee, maar zo, hè, misschien, je zegt de partij is machtig, maar kennelijk niet machtig genoeg. Want de gemeente heeft de provincie heeft er nu wel een stokje voor gestoken. Nou, ja, zei de eigenaar Jos Angelier, of een van de eigenaren van het park, Residentie, laat ik even mooi meegaan, hè, laat ik het goed doen. Ja. Die zegt, voor handhaving van plaatsgebonden kampeermiddelen, daar is het woord, hoeven we niet bang te zijn, want de gemeente is hier het bevoegd gezag en niet de provincie. Ja. En de gemeente heeft ons al zwart op wit laten weten dat zij niet tot handhaving zou overgaan. Ja. Zang bla bla bla, et cetera, et cetera. Ja. Maar hoe denk jij dat dit afloopt? Hebben zij een punt?
2: Ik heb geen idee. Maar kijk, het geeft ons wel hoop dat de provincie dit echt zegt. Want die gaan natuurlijk ook niet over één nacht ijs. Maar ja, ik neem aan dat andere partijen ook nu zullen denken van wat zullen we hiermee doen. En het laatste woord zal niet gezegd zijn, denk ik. Ja. Maar goed, dat weet ik niet. Maar het geeft ons wel... Dit is precies waar wij al best wel nu lang voor strijden. En soms heb je het gevoel van we worden totaal vermorseld tussen die systemen. Je hebt echt het gevoel dat je nergens meer invloed op kunt hebben, want het gaat ook zoveel over geld en kan je wel een advocaat betalen en zo.
1: Ja.
2: En dat kunnen wij natuurlijk niet oneindig. Dus, ja. dus je voelt je ook onmachtig. En dan is het wel een heel fijn gevoel dat die provincie uiteindelijk wel ons daarin steunt, in wat wij al de hele tijd gezegd hebben eigenlijk.
1: Ja. De gemeente heeft nog niet gereageerd. Bij meerdere media nog niet. Want we hebben volgens mij inmiddels allemaal vragen gesteld. Ja. Ik denk dat zij ook niet over één nacht ijs gaan voordat ze hierop reageren. Want het is natuurlijk wat dat je de provincie eigenlijk figuurlijk gezien op het matje roept. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Maar ik denk dat jullie nog veel meer benieuwd zijn. Of dit straks, hoe dit...
2: Zeker.
1: Afloopt met
2: wij
1: de
2: zijn heel benieuwd. Het wordt weer een hele bijzondere zomer, denk ik. Ja.
1: Ja, ja. Marianne Bakker, dankjewel voor je toelichting.
2: Geen dank, graag gedaan.
0: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
4: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij we gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
3: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
5: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
3: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
6: Yes, 5 augustus, 7 uur geweest.

Keith Urban met Michael McDonald samen. We go back bij Haarlem 105. En daarvoor nog George Ezra en Green Green Grass. Een hele goede avond. Het is woensdag 5 augustus. Het is 7 uur geweest. En dat betekent dat het weer tijd is voor 2 uurtjes lang Daan op woensdag. We gaan de lekkerste muziek van de Haarlem 105 playlist voor je draaien. En natuurlijk ook ruimte voor jouw verzoekjes. Als je iets wil horen, laat het dan even weten via WhatsApp 06 105 105 38. Daar zijn wij op te bereiken. En dan hoor ik graag van jou wat je wil horen vanavond. En waarom, vind ik leuk. Natuurlijk ook het dagboek van de popmuziek zometeen. We duiken de geschiedenis in. Het is 5 augustus vandaag. Maar wat gebeurde er allemaal in de popmuziekgeschiedenis op 5 augustus? Daar gaan we zometeen even doorheen. En we gaan natuurlijk ook een plaat draaien die daarbij hoort. Dat er nog veel meer in Daan op woensdag vandaag. Heel fijn dat je erbij bent. Laat me dus maar even horen wat je wil horen. 06 105 105 38 zijn we bereikbaar. In het thuisstudiootje in het centrum van Haarlem. Ik heb zo meteen voor je straks Milo, maar eerst Ten Sharp. Yeah.

soms vind ik het leuk om wat onbekendere liedjes te draaien. En deze is van Milo. En weet je nog waar we die van kennen? Die kennen we nog van deze. Hij heeft een Belgisch.

rondom de beste man. En dit was dus zijn grootste hit, AO Technology. En dus van een ander album wat iets later kwam, wat een iets minder grote hit is geworden. Where My Head Used To Be bij Haarlem 105. En dit is Bauza.

Michael Bublé en I'll Never Not Love You bij Haarlem 105. Daarvoor nog Chef Special en You and I. Zometeen het dagboek van de popmuziek. We gaan een bepaalde dag kiezen, namelijk de dag van vandaag, 5 augustus. En dan gaan we eens even kijken wat er in de geschiedenis is gebeurd op 5 augustus in de popmuziek. Zo had je 2007 op 5 augustus. De legendarische rapper Snoop Dogg wordt na een concert in Stockholm door de Zweedse politie van de weg geplukt. Mag jij 3 keer raden waarom? Precies, hij wordt gearresteerd op verdenking van drugsgebruik. Hij is hier zo kwaad over dat hij de politieagenten beschuldigt van racisme en Zweedse fans via een videoboodschap oproept om zijn concerten te boycotten. En na een verplichte urinetest wordt hij overigens gewoon weer vrijgelaten en het concert de dag erop gaat gewoon door. Veel meer feitjes over 5 augustus, dus zometeen na de Brothers Johnson.

Lincoln Jesser en Back to Love. Daarvoor nog The Brothers Johnson en Stump. Het is tijd om een kijkje te nemen in het dagboek van de popmuziek. Dat is een enorme koffietafelboek wat ik thuis op tafel heb liggen. De naam zegt het al. En dat is 365 pagina's. En je kan terugbladeren naar de datum van vandaag. Heb ik net gedaan. Dan kom je op 5 augustus uit. En dat is een heel groot boek met allemaal muziek, geschiedenis op die 5 augustus. Ik vertelde net al even over Snoop Dogg, die vanwege hard drugsgebruik wordt aangehouden in Zweden. Daar gewoon hard drugs, hè, wat Snoop Dogg gebruikt. Maar vond ook op 5 augustus 1975 wordt The Runaways opgericht. Zijn legendarische manager en producer Kim Fowley deed dat nog op een nogal dubieuze manier. Om de destijds 16-jarige gitariste Joan Jett aan een fatsoenlijke elektrische gitaar te helpen, regelde hij dat er eentje werd geleend van een studio zonder die te betalen. En met de gestolen gitaar die schreef ze later pop-rock geschiedenis. Joan Jett dus, de gitaar die ze gestolen had uit die studio. En hoewel hij pas een maand later echt grootschalig werd gearresteerd, begint op 5 augustus 1988 het bizarre gedrag van de Godfather of Soul, James Brown, op te vallen bij de politie. Hij verschijnt zwaar onder invloed van PCP, dat was een drug die toen de tijd de ronde ging, bij een live interview op televisie. Hij weigert vragen te beantwoorden en begint in plaats daarvan keihard zijn eigen hits te zingen. Om daarna zijn auto te stappen en met hoge snelheden weg te rijden en de politie te ontwijken. Hij is aangehouden die nacht. En een maandje later begon dus dat grootschalige politieonderzoek tegen hem. En het mooiste is misschien wel van Elvis Presley. Op 5 augustus in het jaar 1976 krijgt hij midden in de nacht op zijn landgoed Graceland plotseling ondwingbare trek. En hij had trek in een Fool's Gold Loaf. Dat was een berucht brood gevuld met een heel potje pindakaas. En een pot druivengelei en een pond gebakken spek. Elvis die trommelt vervolgens zijn vrienden op. Hij stapt in zijn privévliegtuig en vliegt speciaal hiervoor naar Denver, Colorado. En de legende gaat dus dat ze de broodjes op 5 augustus 1976 op het vliegveld in het vliegtuig opaten. Om vervolgens direct weer terug naar Memphis te vliegen. Ja, dat vind ik dan wel weer. Hoe laat je de wereld weten dat je geld hebt? Op die manier. Elvis Presley dus en zijn legendarische vreedbui op 5 augustus 1976. Laten we er ook maar eentje draaien van Elvis dan, hè? Wat mij betreft een van zijn mooiste. Dit is Suspicious Minds bij 105.

Zeden en Bloemendaal luistert 105.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Daan van Boerdonk.

tonight. Train met Hey Soul Sister, aangevraagd door Casper bij Haarlem 105. We doen een kwartier lang jouw verzoekjes op de Haarlemse radio. Dus alles wat je wil horen mag je nog doorsturen. Een paar minuutjes heb je nog. Doe dat via WhatsApp 06 105 105 38. Dat deed ook, even kijken, Esmee. Esmee die stuurt een berichtje. En die wil graag horen de nieuwste van Somber. Nou, dat gaan we natuurlijk regelen. Want laat dit nou mijn favoriete band van dit moment zijn. En dit is dus hun nieuwste. Hij is aangevraagd door Esmee en een beetje door mij. My Body Isn't Ready op 105.

laatst in het verzoekkwartiertje. Aangevraagd door René Labissivre en So Strong bij Haarlem 105. En daarvoor die nieuwe van Sommer. Wat een plaat is dat, hè? Ja, ik heb het al vaker gezegd, maar ik ben mega fan van hun. Als je nog weinig werk van hun gehoord hebt, als je niet zoveel naar de radio luistert, ga ze een keer opzoeken op je favoriete streamingdienst of koop desnoods een plaat, want het is fantastisch. Somber dus, dat schrijf je zonder E. S-O-M-B-R. Het is de woensdagavond van Haarlem 105. Ga zo het introspel spelen. Dat doen we elke week. Laat een introotje aan je horen. En dan is aan jou de vraag welke titel en artiest je hoort. En die mag je dan naar mij whatsappen. En dus degene die daar het snelste mee is en het goed heeft, die maakt kans op een Haarlem 105. Nee, die wint een Haarlem 105 mini-zaag, zo moet ik het zeggen. Daarmee kan je de week doormidden zagen. Dat is handig als je dan op een borreltje zit of zo en er heeft niemand een zaag bij de hand. Of je zit bij de lunch met je collega's. En het is woensdagmiddag 12 uur, dan kan jij dat verzorgen. Dus pen en papier bij de hand, of beter gezegd WhatsApp bij de hand. Want je kan straks dus die mini-zaag winnen bij Haarlem 105. Muziek is ook onderweg van Coldplay en UB40. Maar eerst is hier Troye Sivan.

be 40 if it happens again. En dan horen we nog Coldplay met All My Love. Ja, en ik weet niet of jij het een beetje gevolgd hebt, maar afgelopen weekend was natuurlijk Pride in Amsterdam. De World Pride zelfs. Dat is een jaarlijkse Pride-viering die telkens ergens anders in een wereldstad wordt gevierd. En dit jaar was Amsterdam aan de beurt. En in dat teken was Madonna daar ineens. Dat was al een enorme verrassing voor de fans, maar ook voor de niet-fans. Ja, ik ben niet echt fan van Madonna, maar ik vond het toch wel mega in de AFAS Live. Werd een weekje van tevoren ongeveer aangekondigd, of een paar dagen zelfs. Maar toen... toen gebeurde iets waar iedereen... Wat gewoon niemand had verwacht, dat kunnen we rustig zeggen. Ja. Het was niet alleen Madonna die daar stond in die AFAS Live. Het was ook een van de grootste queer icons, om het maar even zo te noemen, van de muziek. Die naast dat andere queer icon verscheen. Kylie Minogue was daar. En nu is ze hier.

Jubel en Ocean House hoorde je bij Haarlem 105. Waar het tijd is voor een spelletje. We spelen het elke week in Daan op woensdag, het introspel. Het is niet zo moeilijk. Ik laat een begin van een liedje horen, een introotje. En jou is de vraag welke titel je hoort en welke artiest het uitvoert. Dus welke track en welke artiest. Die mag je mij whatsappen 06-105-105-38. Dat is onze WhatsApp-nummer 06-105-105-38. Of ga even naar haarlem105.nl/live. Daar zit een grote groene WhatsApp-knop. En kan je ons ook makkelijk mee appen dus. Het intro van deze week. Moeilijkheidsgraad. 1 is makkelijk. 10 is moeilijk. Ik geef het een 6. Daar komt ie. Goed, dat was hem. Als jij een idee hebt wat je zojuist gehoord hebt, 06-105-105-38. En wie weet maak jij kans op een Haarlem 105 minizaag. Het antwoord krijg je na Harry Styles.

Oasis en Wonderwall. Bij Haarlem 105. Inderdaad op woensdag. Waar je nog het antwoord van mij te goed hebt op die intro quiz. Ik liet je net een introotje horen van een plaatje. Aan jou de vraag wat de titel en de artiest was. Ik zit even in de appbox te kijken. En de allersnelste met het juiste antwoord. Want er waren er toch best wel wat. Ik dacht dat die ingewikkeld was. Maar dat viel dus wel mee. Dat was Chris. Chris, gefeliciteerd. Die Haarlem 105 minizaag die komt zo snel mogelijk jouw kant op. En we gaan natuurlijk die fantastische plaat draaien. Het juiste antwoord op de intro quiz van 5 augustus was Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia, het antwoord op de intro quiz. En dat is niet voor niks dat ik deze gekozen had voor de intro quiz van vandaag. Want I've Got to Go is heel toepasselijk. Dit radioprogramma gaat ermee stoppen. Ik ga ermee stoppen op de woensdagavond, op dit tijdstip. Dat heeft ermee te maken dat ik nog veel meer doe bij Haarlem 105. Achter de schermen onder andere. En dat in combinatie met mijn echte baan die ik er nog bij doe. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier eigenlijk geen tijd meer voor heb. En dat er iemand anders is die dit tijdslot veel beter in kan vullen dan ik. Dus dat gaat gebeuren. De leiding van Haarlem 105 die is er druk mee om een vervanger te vinden. Dan rest mij niks anders dan jou ontzettend te bedanken voor de afgelopen, nou toch ruim een jaartje. Voor het samenmaken van dit radioprogramma. Dat heb ik eigenlijk in elke uitzending wel gezegd, dat we dit programma samen maken. Want er is altijd ruimte voor verzoekjes geweest in dit radioprogramma. En het ging om de popmuziek. Die hebben we samen gevierd op dit tijdstip de afgelopen ruime jaar. Ik wil je daarvoor bedanken voor al die leuke verzoekjes, voor je deelnames aan de introquiz, voor je leuke reacties op het dagboek van de popmuziek. En waar ik stop, gaan anderen gewoon verder. Dus volgende keer zit hier ongetwijfeld iemand anders. Een groot talent van Haarlem 105 gaat dit slot dan zeer waarschijnlijk vullen. En daar kijk ik heel erg naar uit. Zometeen is hier gewoon Jelle met Jelle's Jukebox. Veel plezier daarmee. En mijn laatste plaats is van Tame Impala.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Een hele goedenavond. Je luistert naar de vakantie jukebox. En vanavond gaan we op vakantie hier in de buurt.

0: Radio Reloj.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is Haarlem onder 5.
2: Ja,
3: dat dacht ik ook.
1: Dames en heren, het is echt waar. U luistert naar Haarlem 105. Hartelijk welkom bij deze speciale vakantie jukebox. Ja, vanavond gaan wij weer eens eventjes een reisje maken. De afgelopen weken zijn we in verre orde geweest, hè, voor onze begrippen dan. Dacht je van België, Zwitserland, Frankrijk, uiteraard Duitsland ook. Vanavond gaan we het even iets dichterbij bezoeken. En dat ga ik niet alleen doen. Ik ben hier met twee fenomenale sidekicks. Eigenlijk is dit de droomopstelling, durf ik te zeggen. Links van mij, Jaromir.
4: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
4: Dat ben ik.
1: En Eva is er ook bij.
5: Hallo, ik ben er ook bij.
1: Fijn, jongens.
5: Ja.
1: Gezellig. Leuk dat jullie mij willen vergezellen op deze bakfietsreis. Want we gaan zo direct, tenminste, ik ga de Haarlem 105 bakfiets besturen. Jullie nemen jullie eigen fietsjes er maar naast, zullen we maar zeggen. Want die bak die is gereserveerd voor de jukebox uiteraard. En we moeten al die plaatjes die aangevraagd worden en de vakantienummertjes wel kunnen afspelen op een manier. Nou, wat gaan we dan doen? We gaan een beetje de Haarlemse regio verkennen, maar dan niet zozeer de wijken van Haarlem, maar echt een beetje de natuurgebiedjes eromheen. En we blijven echt in de buurt. Maar het wordt een verrassend mooie tocht met mooie verhalen erbij en lekkere muziek uiteraard. Wat willen mensen dan meer?
5: Ik ben benieuwd. Ik vind het ook fijn dat we lekker in de buurt blijven een keer.
1: Ja, dat vind je ook fijn.
3: En ik vind het ook lekker dat het lekker weer is. Dus dat we gewoon lekker zonder jasje door de straten kunnen fietsen.
5: Ja, dat is echt heerlijk.
1: Ja, dus dat betekent maar één ding, jongens. Wij kunnen vertrekken. Ja, we gaan zo direct weg. En ik hoor in de verte al iets. Die kent Eva ook wel, het geluid.
5: Ja, klopt. Dat is de Bavo-kerk, denk ik.
1: De Bavo-kerk. We gaan eerst onze eerste stop zo direct. Wordt toch even onze eigen grote markt. Want daar is ook genoeg interessants over te vertellen. Eerst nog even wat andere muziek, hè, om een beetje in het vakantiethema te blijven. Steely Dan, Gaucho.

0: was Jezus Christus. Ja, sorry jongens. We zitten die muziek hier af te spelen. Maar we staan eigenlijk recht onder de Bavelkerk. Dus dat geklingel, dat krijgen we er niet uit. Jongens, de grote markt. Hè? We zijn er, het is echt warm. Ik zal die eventjes kijken of we iets verder weg kunnen. Ja, perfect. Beter, beter. De grote markt, jongens.
1: Ja.
0: Jaromir's microfoon.
2: Bedankt,
0: jongen. Ja, hè, je moet wel eventjes het horen zijn, want je moet erover meepraten.
2: Vind ik wel.
0: Jongens,
2: ik
0: de grote markt, het centrum van Haarlem, letterlijk natuurlijk. Hè, want een groot deel van de stad is ook om dit plein heen gebouwd eigenlijk. Dit is echt letterlijk het epicentrum van onze mooie stad, die we zo goed kennen. Naamgever van Haarlem 105, het zal je misschien verbazen, maar het is echt waar.
1: Wauw.
0: Ja, serieus. Hé jongens, vroeger heette dit plein heel anders. Namelijk het Zand.
2: Oh,
1: en waarom is dat?
0: Het Zand. Nou, heel simpel. Er lag geen grind, er lag geen aarde, maar er lag zand.
1: Oh, niet verwacht.
0: Het is, nee, serieus. Het was vroeger een hele grote soort open zandvlakte. Natuurlijk wel aangelegd, maar het was een soort zandplein. Mm. Twee keer zo groot als dat het nu is.
1: Ook. Dus je kon er eigenlijk paarden laten rondrennen in zo'n cirkel.
0: Nou, daar kom ik zo nog op. Het lijkt wel alsof jij de hele geschiedenis van Haarlem al weet. Maar het is echt waar. Nou, er vonden namelijk inderdaad in de vroege geschiedenis riddergevechten op dit plein plaats, jongens. Op onze grote markt, waar je nu op een terrasje zit, liepen vroeger ridders op paarden helemaal.
1: Hoe zijn veranderd als maatschappij, hè?
2: Jousten.
0: Ontzettend aan het jousten, inderdaad. En executies. Jongens, ze zijn ook plaatsgevonden op de grote markt.
1: Dat is wel interessant. Ja, ik vind het heel grappig. Dan zitten we daar nu allemaal aan Aperol Spritz te drinken, terwijl daar mensen ter dood zijn veroordeeld. Je wil
0: iemand bellen te blazen de hele dag midden op het plein. En, ja, inderdaad. Nee, zo gaat dat inderdaad.
1: Ja.
0: En natuurlijk, hè, we hoorden hem al eventjes, geloof ik. Ja, daar is hij weer. De grote officie in Bavelkerk. Jongens, ik ga jullie allebei laten raden hoe hoog die toren is. Wat is het hoogste punt van de Bavelkerk? Jaromir, jij mag eerst.
2: Nee, ik ben heel slecht.
0: Maar het is makkelijk om als tweede te gaan. Maar vooruit, Eva, dan mag jij.
1: Hoe hoog het hoogste punt van de Bavelkerk is?
0: Ja, hoeveel meter?
1: 85.
0: Oké, Jaromir?
2: Ik denk 71.
0: Nou, Eva zit er dichterbij. 80 meter. Heel goed. Serieus, Eva. Ja, echt waar, echt waar. 80 meter hoog is de Bavo. Dat is behoorlijk hoog, ook voor een Nederlandse kerk. Dat is best wel gewoon een hoge toren.
1: Ja.
0: En dan gaan we even verder naar ongeveer 100 jaar geleden. Nou, wel iets later hoor, maar een beetje begin 20e eeuw. Totaal anders ook weer het plein. Geen zandvlakte uiteraard meer, maar we hadden daar gewoon de hele dag auto's rondrijden. Dat is ook ondenkbaar eigenlijk nu als je erover nadenkt.
1: Ja, ik vind dat hele bizarre
0: gedachte. Het was gewoon een autoweg eigenlijk.
2: Heel vreemd. Ben ik blij dat die weg zijn.
0: Nou, ik inderdaad. Heel veel mensen ook op een gegeven moment als er protest. En werd er eigenlijk gewoon besloten van nee, dat moeten we anders gaan aanpakken. Vanaf de jaren 20 en later uiteraard, vooral toen de auto een beetje zijn intrede deed, werd het regelmatig gebruikt. Niet alleen als een straat, maar echt als een parkeerterrein. Als er evenementen in de buurt waren, stond gewoon een hele grote markt vol met auto's. Een soort opslagplaats.
1: Ik vind het zo grappig. Hoe zeg maar de hipheid van auto's is veranderd.
0: Ontzettend, hè? En omdat het sentiment ook weer wederkeert. En dat het nu eigenlijk de hele binnenstad autovrij is.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel erg mooi inderdaad. Inderdaad, later na klachten, na heel veel beraad van de gemeenteraad, ook werd het plein autovrij gemaakt. En ingericht voor voetgangers, terrassen en markten. Zoals het eigenlijk bedoeld was natuurlijk.
1: Ja, en nu vindt dat nog steeds plaats.
0: Ja, zeker weten. Hé jongens, ik denk dat we een beetje haast moeten gaan maken. Nou ja, haast. Ik bedoel, we blijven in de omgeving. Hè. We hoeven geen uren te rijden.
1: Ja, maar ik ken het hier wel. Ik heb wel zin in een nieuwe.
0: Nou, hallo, maar je kijkt nu met een hele andere blik naar het plein,
1: denk ik,
0: toch? Dat is
1: waar. Ik zie de ridders nog lopen eigenlijk.
0: Je voelt die geest, je voelt een soort dolk in je... Ja.
2: Ja.
1: Een land.
2: De guillotine zie ik al staan.
0: Ja, precies. Goed, dames en heren. We gaan zo direct verder met onze reis, uiteraard. Hè. We gaan een beetje richting het oosten van Haarlem. Dan kom je in een vreselijk industrieterrein. En wat er daarna komt, dat hoor je zo direct. Maar eerst moeten we die hele stad nog even door, hè. Tol Hansen vertelt je erover.

0: Curse of Freddy.
1: Jezus Christus, sorry hoor. Ja, het is toch best wel wat... het vergt best wel wat kracht. Ik ben een beetje verkouden, jongens. En als je dan zo'n hele bakfiets moet gaan... God, zal me nog haasten ook. Je moet
2: wij zitten in de bak, hè, Jaro?
1: Nee, helemaal. Ja.
3: Nee, we zitten gewoon
1: Dat was het idee, ja, precies. Maar in die bak zit die jukebox. Die was iets te groot uitgevallen dit keer.
2: Ja, wij zitten in dat leuke...
1: De zijspan, jongens. De zijspan. Dus we moeten ook op de weg rijden. Want Bas zit niet op het fietspad.
2: Nee, dat klopt.
1: Kortom...
2: Alle apparatuur moet
1: en er zitten auto's erachter. Kortom, ik zit me echt wel long uit mijn lijf te rijden.
3: Toeter ook de hele tijd.
2: Dus ik zit wel lekker.
1: Dat snap ik wel. Lekker lui op jullie krent, maar ik moet trappen. Goed, we gaan zo even wisselen, maar we hebben het zo wel over als de muziek weer verder gaat zo direct. Goed, we zijn in de Waardepolder in ieder geval. Hè, en er komen twee enorme dingen in beeld. Twee enorme torens. De PTT-toren, de televisietoren. Mm-hmm. En aan de rechterkant een iets kleinere toren met een blauw en geel logo erop, jongens.
2: De IKEA. Een toren ook.
1: Nou, dat is zeker een toren. Ze hebben een toren, dat zie je toch? Bij die snelweg staat er een toren met het IKEA-logo.
2: Oh, ja.
1: Oh, die bedoel je?
2: Die bedoel je het gebouw?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat is geen toren. Jongens, wat vinden jullie van de IKEA? Sommige mensen vinden het vreselijk. Die denken, ik wil die drukte niet. Ik voel daar helemaal geen zin in. Ja, ik ben er dol op bijvoorbeeld. Jaren meer.
3: Ik vind de IKEA een iconische plek om heen te gaan.
1: Ja, ik ook wel, ja. Ja. Eva?
2: Nou, ik denk, serieus, de helft van de foto's die wij samen hebben zijn... genomen bij de IKEA. In ieder geval de helft van de foto's die ik van jou heb, zijn bij de IKEA. Dus ik denk dat men wel kan raden of ik het leuk vind om daar naartoe te gaan.
1: Nou, tijd hebben we niet om nog meer foto's te gaan schieten, want we moeten door met onze volgende bestemming. Alhoewel onze volgende bestemming letterlijk 500 meter verderop is. Dus we kunnen even rustig aandoen. Goed, we gaan eens even luisteren. Want we gaan nu echt Haarlem verlaten. Dat betekent maar één ding. We gaan city to city.
2: Yeah.

0: prachtig, hè? Nick Drake, ook de medewerkers of ook de sidekicks mogen hun verzoek en hun voorkeur klaar hebben. En dat is wel gelukt, hè, Eva?
1: Ja, ik ben ontzettend fan. Ik vind het een prachtig nummer.
0: En een prachtige man.
1: Zeker. Rest in peace.
0: Ja. Hey jongens, we hebben nu 11 minuten naar muziek geluisterd. En zoals ik al zei, 500 meter verderop begint Penningsfeer. Dus we zitten hier een beetje uit ons spreekwoordelijke neus te vreten.
1: Ja, je dus bent een keertje voor... niet zo uitgeput na het fietsen van die bakfiets.
0: Nou, we gaan even omwisselen zo, want ik ben het wel zat. Ik voel het aan mijn beentjes en we moeten nog een hele etappe. Kortom, jongens, we zijn in het gehucht Penningsfeer. Ja. Hebben jullie daar ooit van gehoord voordat we nu voet zetten in dit prachtige landschap?
2: Nee.
1: Ik wel, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is.
0: Wat het is? Nou, dat komt heel goed uit. Je stelt de perfecte voorzetjes, geef je elke keer. Want dat ga ik dus vertellen nu eigenlijk.
1: Nou, vertel jongen.
0: Mooi.
2: Interessant.
0: Hey, het is een klein buurtschap in de regio. Niet eens een dorp, maar een buurtschap. Dat is nog een laag... lager eigenlijk.
1: Zo. Maar wel echt het laagste van het laagste.
0: Het laagste allooi, maar dan op een hele mooie manier. Het is de penningsveer. Dus dat verwijst niet naar iets wat in een vogel zit, maar naar de oude veerpont. Die ooit over de Liede voer. Hè. Je hebt ook Haarlemmer Liede. De Liede is ook een riviertje. Mm-hmm. Daar ging het overheen vroeger. Nou, vandaar penningsveer. Reizigers die toen de oversteek wilden maken, betaalden daarvoor 1 penning.
1: Oké.
0: Nou, dan kom je gauw bij de naam uit, dacht ik zo. Tot de aanleg van de Haarlemmer trekvaart was dit een belangrijke oversteek op de route tussen Haarlem en Amsterdam. En daarna eigenlijk helemaal niet meer. En is het dorp vooral een beetje idyllisch geworden. Hè? Het is een beetje een blikvanger in de regio. Je ziet alles. De IKEA, de tv-toren van dichtbij. Maar je bent eigenlijk meteen in het platteland. Dat is heel, heel gek. Wat ook nog een blikvanger is, we hebben hem net al even gezien op de bakfiets. De molen De Veer. Dus de molen die je nu ziet, die is nog helemaal niet zo heel oud. Het lijkt heel oud. De oorspronkelijke molen uit 1701, die brandde in 1998 volledig af. Ontzettend zonde. Echt een heel oud ding. Maar een paar jaar later, rond de eeuwwisseling, werd een vrijwel identieke replica gebouwd. Waar het beeld van het dorpje, van het buurtschap een beetje behouden bleef. En als je even verder rijdt, waar wij nog niet zijn nu, daar heb je de jachthaven van Van Assema. Dat is een prachtig dingetje, daar kan je gezellig wat drinken. Op zonnige dagen is het een gezellige plek. Je kan daar een bootje huren. Even.
1: Ja.
0: Ja, dat kan je allemaal doen. Water is een heel belangrijk ding hier. Even verderop heb je ook de jachtvereniging Watervrienden, jongens.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dat vind ik iets voor jullie. Zijn jullie een beetje zwemmers? Zijn jullie een beetje waterratten?
2: Ik, nee. Geen zwemmer.
0: Eva?
1: Ik wel. Je kan me een duikbril geven en een zwembad en ik ben echt uren zoet.
0: Kortom, jij gaat je eventjes aanmelden bij Watervrienden. Begrijp
1: ik? Nou ja, ik hoor niks over een zwembad.
0: Zwembad. Ja. Nou, je hebt genoeg water waar je lekker in kan zwemmen hier, hoor. Kan dat je wel, het mooie Nel ligt hier ook natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Heerlijk. Watervriendje.
0: Ja, om hier zijn we ook een keer geweest. We gingen een keertje bootje varen toen ik 15 werd. En toen sprongen we allebei de mooie Nel in. En toen kwamen er amper meer het bootje in.
2: Ja, dat was ook voornamelijk jij, weet ik nog.
0: Voornamelijk jij, maar dat kwam door mijn omvang, denk ik.
1: Nee, maar wat was er dan aan? Was er geen trapje aan het bootje?
0: Nee, niet echt.
2: Nee,
0: we sprongen er af en toen dachten we, oh shit, het is eigenlijk helemaal niet zo handig dit. Goeie. Maar het was wel heel erg gezellig in ieder geval.
2: Dat was een goed dagje.
0: Kortom, het gaat er eigenlijk gewoon om. Penningsfeer is een gezellig dorpje. Een beetje het tussenstukje tussen Haarlem en echt een beetje Spaarnwoude, Haarlem en Lieden. En ik stel voor dat we gewoon snel doorgaan, jongens.
1: Goed idee.
0: Kan iemand anders even gaan fietsen nou?
1: Nee, jij mag lekker door. Jij bent de presentator.
2: Oké.
0: Ja, weer. Serieus, oké. Jongens, ik start de muziek in. Dan ga ik uiteen eventjes wisselen van stoel. Dit is een heerlijke Yacht Rock Classic. Niet heel bekend, maar wel heel erg lekker. Bill LaBounty met Dream On.

0: Jaromir, weer, jongen, ben je al een beetje buiten adem? Ja, ik val hier bijna in slaap, hoor.
1: Ja, maar we zijn ook zo zwaar met z'n tweeën, hè?
0: Ja, weer met de spillen benen, jongens. Het is echt ongelooflijk. Maar het is allemaal wel weer gelukt. Maar kijk waar je ons hebt gebracht, Jaromir. We zijn ontzettend... We zijn niet in Zuid-Duitsland, zoals je misschien zou vermoeden.
1: Nee.
0: Aan dat muziekje. Maar we zijn... Ja, nou, alsof we de hele wereld hebben overgestoken.
1: Nou, voor Jaromir voelt het waarschijnlijk wel zo.
0: Wederom 500 meter verderop. Heel goed, Jaromir. Dat heb je goed gedaan. We zijn nu in... Haarlemmerlieden, jongens.
1: Nou, wat leuk.
0: Is dat iets wat jullie kennen? Ja, maar zeg dat jullie iets, Haarlemmerlieden.
1: Ja, ik ken de benaming.
0: Oké, ja weer?
2: Ja, nee, niks.
0: Nee, verder niks. Nou, dan zal ik jullie
2: maar ik ben wel erg benieuwd.
0: Ja, nou, dat hoop ik, jongens. Kom op, zeg. We gaan even een toertje, een reisje langs de lieden doen. Ja, hier heb je veel meer weilanden, water, huizen... Een van de kleinste buurtschappen van de regio, maar wel eentje met een, ook wederom een bijzondere geschiedenis, zullen we maar zeggen. Het heet een lintdorp ten eerste. Dit, weten jullie wat een lintdorp is?
1: Lintdorp.
0: Serieus, weten jullie wat een lintdorp is?
2: Ik ben niet heel erg bekend met een lintdorp.
0: Nee?
1: Een parasiterend dorp.
0: Dat klopt, al die mensen die zijn helemaal ziekelijk. Nee.
1: Ja, die vreten zich op mijn maaginhoud.
0: Nee, een lintdorp is letterlijk, je hebt een rechte weg en daar staan wat straten en dat is het dorp. Een heel langwerpig plat dorp, wat eigenlijk langs één weg maar staat.
1: Oké. Okay.
2: Klinkt logisch.
1: Ik vind het wel leuk gevonden.
0: Ja, dat is echt waar. En dat is Haarlemmerlieden bijvoorbeeld. Het is wel een kronkelige weg, maar het is eigenlijk maar één straat. En dan ben je er ook binnen een mum van tijd. Binnen een minuutje als je er doorheen fietst, ben je er weer uit. Eigenlijk.
1: Ah.
0: Heel gezellig. Eén klein piepklein basisschooltje midden in het dorp. Iedereen kent elkaar uiteraard in het dorp. En het eiland ook vooral het boerenleven. En Jaromir, daar kan je ook over meepraten. Want aan de rand van het dorp kan je bij Boerengolf Liedenholven dus een potje boerengolf spelen.
2: Ja.
0: Kan je mij even vertellen, Jaromir, wat dat inhoudt? Of ben je helemaal... Het heeft zoveel indruk op je gemaakt 10 jaar geleden.
2: Het was wel echt 10 jaar geleden. Maar wat ik me nog kan herinneren is... Je staat op een weilandje. En je hebt iets als een voetbal of zo. Ja, als golfbal. Ja, ja. En je hebt een klomp aan een stok. En daarmee moet je dus die bal naar... Wat was het? Een kooltje gat in de... Ja,
0: maar
2: tikken.
0: Het leuke is, het is dus echt een weiland. De koeien zijn er dan even vanaf. Maar die lopen daar, als de golfbaan dicht is, lopen die daar rond.
2: Ja.
0: Dus de kans is ook heel groot dat je bal of je schoen zomaar in de...
2: Koeienstront staat. Ja.
1: Het klinkt als een zeer intelligent spel.
0: Het is een intelligent spel, maar zou je ook een keer mee willen doen, Eva? Dan gaan we dat een keertje doen.
1: Nou, het idee dat ik in elke vlaai kan staan, ik weet niet of dat mij heel...
0: Witte ballerina's aan, lekker. Dan komt het er lekker in, ook heerlijk.
1: Ik denk het niet.
0: Nee, en als je de bal in de sloot hebt, dan heb je pech. Dan moet je maar zelf gaan uithalen. En soms resulteert dat in wat ongelukkige beelden, zullen we maar zeggen. Maar dat is wel weer heel erg leuk, dit kan je daar doen. En nog een naam, als we eventjes... onder de snelweg doorgaan. Als we eventjes het spoor oversteken, komen we bij een fenomenaal establishment. Hotel, restaurant, voormalige speeltuin. Eva, weet je waar ik het over heb?
1: De Zoete Inval.
0: De Zoete Inval, zeker weten. Onderdeel van Haarlemmerlieden, de Blikvanger. Tegenwoordig is hotel, restaurant, bowlingcentrum ook, en niet te vergeten. Maar in 1930 begon het heel bescheiden als een limonadetentje met een kleine speeltuin langs de oude weg tussen Haarlem en Amsterdam. Een soort tussenstopje eigenlijk voor mensen die op de fiets waren. En dat is alsmaar uitgegroeid. Enorme speeltuin werd het uiteindelijk. Tegenwoordig is dat dus heel anders. Het is een restaurantencentrum. Een soort verjaardagsfeesten ding, weet je wel. Mensen gaan er lekker uit eten. Gaan ze een potje golfen. Golf kan aan de andere kant van het spoor. Bowlen inderdaad. Nou, en dan hebben we eigenlijk heel Haarlemmerlieden wel weer besproken, geloof ik.
1: Ja, het is dus niet een enorme plek.
0: Nee, het is een lintdorp dus.
2: Lintdorpje, ja.
0: Heel gezellig, dat wel. En het mooie is, we hebben nog veel meer van dit soort sukkelige dorpjes, wil ik bijna zeggen. Maar dat doe je ze tekort mee. Want elk dorpje heeft weer totaal zijn eigen identiteit, uiteraard. Hè? Zoals het eigenlijk hoort.
1: Ja.
0: Goed, wij reizen even door, stel ik voor. Jongens, of hebben jullie tegen... Ja, ben je er alweer een beetje klaar voor? Of moet je even wat limonade bij de Zoete Inval en even van de glijbaan?
2: Nou, ik ga wel eerst even een limonadetje drinken. En dan ga ik meer hard doortrappen.
0: Goed idee, dan gaan wij deze mensen even nadoen. De Traveling Wilburys. MUZIEK.

0: Over het algemeen draai ik redelijk oude muziek altijd in de Jealous Jukebox. Maar vooral nu op de vakantie jukebox natuurlijk lekker van die melancholische vakantienummertjes. Maar dit is toch wel een heel lekker nummer, vind ik zelf, hoor jongens. Dit
1: is dus
0: van
1: goed.
0: Ellie Sand, zo heet ze. Dat is een jonge artiest uit Amerika. En die kwam ik hier op de app TikTok tegen. Nou, Eva, daar weet je ook alles van natuurlijk. Soms kom je gewoon iemand op je algoritme tegen daar dat je denkt, oké, leuk, ken ik niet. En toen had ik een keer een reactie ondergelaten van, nou, ik draai je wel een keer op de radio. Dat was ze helemaal over de moon. Dus ik denk van, nou, dat doe ik sindsdien een paar keer. Maar het is echt fenomenaal, vind ik het bijna. Hele goede muziek. Vooral voor zo'n kleine artiest. Dus daar gaan we vast meer van horen. Waar we ook meer van gaan horen, jongens, is onze fenomenaal gezellige bakfietsreis, om het maar even in betere termen. We liggen ondertussen gewoon even lekker te chillen. Wij gaan zo direct tijdens het nieuws naar de volgende bestemming, stel ik voor. En dat is een ander leuk plekje. Het is eigenlijk een grote verzamelnaam voor de hele regio daar.
1: Oké.
0: Ook ons tweede station in Haarlem is er naar vernoemd. Nou, dan denk ik dat jullie al weten waar ik het over heb. Nee?
1: Spaarnwoude?
0: Spaarnwoude. Natuurlijk Haarlem, Spaarnwoude. En Spaarnwoude, ja. Inderdaad, Spaarnwoude. Dat is de hele regio, maar ook gewoon een klein dorpje. En daar is een hele interessante mythische figuur eigenlijk. Heeft daar gewoond en geleefd. En daar zijn zijn voetsporen nog wel van te zien.
1: Een mythisch figuur?
0: Nou, niet, ja, een soort eerdere legende. Het is wel een mens, maar wel bijna bovenmenselijk in een bepaald iets. Maar daar gaan we het zo direct over hebben.
1: Spannend.
0: Ja, we staan meteen
2: weer aan. Nu heel erg nieuwsgierig.
0: Nou, het is geen superkracht dat hij, hoor. Maar goed, daar hebben we het zo direct over. Eerst nog eventjes een ontzettend lekker nummer, dacht ik zo. Hè. GTA 5 Classic. Nou ja, daar zit je sowieso al goed bij mij. En buiten dat ook gewoon een fenomenale track. Eva, kondig hem maar aan.
1: Ja, Everything She Wants van Wham, Wham, Wham.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
4: Goedenavond, je luistert nog steeds naar de vakantie-jukebox. Ga gezellig mee op reis, we vertrekken zo.

0: Ja, je hoorde de Strokes op Haarlem 105, Brooklyn Bridge to Chorus. En hartelijk welkom bij dit tweede uurtje van onze mooie radioreis. Dames en heren, nog steeds links van mij, Jaromir Kerkhoff.
1: Hallo, ik wil echt even een pauze van dat fietsen.
0: Ja, nou gelukkig zijn we nu al een tijdje. Je hebt even pauze kunnen houden, ja.
1: Ja, heerlijk.
0: We zijn al een tijdje aangekomen. Eva.
2: Ja.
0: Leuk dat je erbij bent. Goedenavond.
2: Ik vind het ook wel leuk dat ik er weer bij ben.
0: Leuk, gezellig.
2: Ik zit lekker nog te chillen in die bakfiets.
0: Ja, we zijn al de hele tijd eigenlijk aangekomen. Maar ja, het zijn een beetje radioregels. Je moet er nog een nummertje draaien. We kunnen niet meteen nu al gaan beschrijven waar we zijn. Dus dat gaan we zo direct doen. Wil je ook bijdragen aan onze mooie playlist? Dan kan dat uiteraard via 06 105 105 38. Stuur een lekker nummertje in. Mag zomers zijn, dat mag vakantie zijn. Dat mag met de regio te maken hebben. Eigenlijk alles, toch jongens?
2: Zeker. Ja.
0: Dan gaan wij nog even genieten van het lekkere windje. Want er staat hier geen enkel gebouw hoger dan een meter of vier. Dus het is hier natuurlijk een soort vlakke bende eigenlijk. Dus wat dat betreft kunnen we onze lol helemaal op hier, denk ik. 06 105 105 38 dus voor uw verzoekjes. Nog even de Eilie Brothers en dan vertel ik waar we zijn.

0: zo lekker. Eva.
1: Ik vind het echt een ongelofelijke banger.
0: Als we al een beetje ingekakt waren door dat lekkere weer buiten en dat fietsen en zo, zijn we nu weer helemaal wakker toch, jongens?
1: Ik ben altijd al wakker geweest.
0: Ja, maar die is nog steeds helemaal... is kapot.
2: Kapot.
0: Kapot, kapot, kapot. Nou goed, je hoorde dus de Isley Brothers op 105, Dead Lady. En alleen part one, want anders zijn we het hele programma bezig eigenlijk.
1: Het hele programma ook.
0: Nee, dat valt ook wel weer mee. Dames en heren, na Penningsfeer in Haarlemmerliede zijn we aangekomen bij onze volgende bestemming. Sterker nog, ze zijn we al een hele tijd. Maar ja, we moeten natuurlijk bij de radio even wachten. Hè. Ik bedoel, we kunnen niet alles achter elkaar gaan vertellen.
1: Dat klopt.
0: We staan nu vlakbij Haarlem nog steeds. Maar de omgeving voelt nog steeds heel erg steeds landelijker eigenlijk. Hè. Hoe verder we erin gaan, hoe landelijker het voelt. Weilanden, sloten, heel veel oude boerderijen. Komen we aan in Spaarnwoude. Eigenlijk de naamgever van het hele gebied. Het hele natuurgebied tussen IJmuiden en Haarlem en Amsterdam. Een beetje dat stuk wordt altijd gewoon een beetje Spaarnwoude genoemd.
1: Ja.
0: Vandaar ook dat het station van Haarlem zo genoemd is. Want dat ligt helemaal niet bij Spaarnwoude.
1: Haarlem-Spaarnwoude.
0: Exact. Het ligt eigenlijk bij Haarlemmerliede. Vlak bij de zoete inval waar we eerder waren. Het ligt helemaal niet bij Spaarnwoude.
1: Nee.
0: Maar dat heet gewoon zo. Wat een lol, jongens. Nou, dat was de mythe, Jaromir. De mythe over het station.
2: Ah, oké.
0: Nee, we gaan nu echt naar de mythe, want het is een klein dorpje met een groot verhaal. Als je hier rondloopt, kom je misschien wel een van de beroemdste inwoners uit de geschiedenis van Spaarnwoude tegen. Niet letterlijk ten lijve, maar in eigenlijk alles om je heen. Klaas van Kieten, Jaromir.
2: Ik weet niet wie Klaas is.
0: Jij weet niet wie Klaas is. Klaas van Kieten. Eva?
1: Nou, misschien? Het zegt me wel wat,
0: maar
1: ik weet het niet.
0: Niet helemaal, nee. Nou, ik zal het je vertellen. Volgens mensen, volgens bronnen, volgens legendes was Klaas een soort reus die in de middeleeuwen in Spaarnwoude leefde.
1: Ja, een reus.
0: Ja, er is niet ontzettend veel bekend over zijn leven, maar zijn naam groeide uit tot een soort legende. Hij zou zo groot zijn geweest dat mensen hem eeuwen later nog bleven herinneren. En het mooie is, midden in Spaarnwoude staat er een kerkje, de Stompe Toren, wordt hier ook wel genoemd. En in de muur van de Stompe Toren zijn twee stenen, op armhoogte ongeveer, te hangen. En die twee stenen die geven de spanwijdte van de armen van Klaas van Kieten aan.
1: Oké. Okay.
0: En dat is leuk, dat kan je ook gewoon een beetje een soort nadoen. Er staat een klein steentje waar je dan moet staan. Heb ik wel eens gedaan, dan probeer je, ga je helemaal wijd en dan denk je, nou, dan kom je een eind. Nou, niet eens de helft. Het is niet normaal hoe groot die man was.
2: Wauw.
0: Het was niet eens dat hij bijzonder grote armen had. Want ja, dat had hij sowieso. Maar ook gewoon, hij was heel erg lang. En de exacte lengte is niet bekend. Maar zijn spanwijdte was dus 2 meter 69.
1: Dat is wel vrij lang.
0: Die spanwijdte, dat is heel veel.
1: Het is gewoon bijna een meter langer dan ik.
0: Ja, en dat was spanwijdte. Dat is niet normaal, man. Dat is dus echt hoe die... Helemaal spreiden. Wow. Een gigant dus. Geen monster of boeman, maar volgens verhalen en mensen uit de buurt toenertijd. Hij is een hele vriendelijke oude reus eigenlijk. Een hele aardige man. Huh. Ja, zeker weten. In oude verhalen werd hij wel soms wat groter gemaakt dan dat hij waarschijnlijk daadwerkelijk was. Maar ja, dat hoort een beetje bij
1: misschien
0: de charme van dit soort...
1: destijds mensen gewoon kleiner.
0: Ja, dat ook. Werd hij gewoon als reus aangezien en zouden wij nu ook reuzen zijn in die tijd. Maar ik vind het een leuk verhaal in ieder geval. Het is echt zo'n klein dorpje. Heeft ook weer een soort cultheld eigenlijk. En het leuke is, die Stompe Toren waar die stenen dus in zitten, dat is zelf ook wel een blikvanger. De middeleeuwse toren stamt uit de 13e eeuw, dames en heren. Staat er nog steeds. En staat op een oude verhoging in het landschap. Heel opvallend. Het staat echt wel een meter of 4 hoger dan de rest. Nou, dit is een oude strandwal. Een stukje hoger gelegen dan grond dat duizenden jaren geleden onderdeel was van de kustlijn. Want de kust lag daar vroeger.
2: Wauw.
0: In Spaarnwoude. Echt een stuk. Wow. Heel Haarlem was er dus eigenlijk niet. Ja. Niet te geloven. Zo oud
1: hebben we toch mooi gedaan.
0: Ja. Zeker weten. En dat is het mooie ook aan Spaarnwoude. Mooie verhalen zoals dit. Maar ook gewoon lekkere fietspaden. Dus ik stel voor... Eva, wil jij even gaan fietsen, jongen?
2: Ja, ik ga sowieso niet verder fietsen.
1: Nee, maar jij bent toch alweer een beetje aangesteld.
0: Ja, ik ben alweer een beetje aangesteld. Kom maar goed, we gaan zo fietsen. Stel ik voor. En het leuke is aan Spaarnwoude, naast Klaas van Kieten woont er nog een ander iemand die heel bekend is. Heel bekend hier in de regio. Dan een vriendelijke jongen, een hele leuke, sympathieke gast. Hij heet dus Wilco en hij kan heel goed zingen. Zijn jullie benieuwd, jongens?
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Mooi.

0: Earth and Fire. Niet te vergissen met de volgende artiest zo direct. Dit is natuurlijk het kenmerkende geluid van Journey Kaagman op Haarlem 105. Je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox, de vakantie jukebox. En we zijn vandaag een beetje op een soort radioreisje door de omgeving, jongens. Ik heb het idee dat we allemaal een beetje murf zijn geslagen.
1: Ja, ik heb dan wel niet gefietst.
0: Het enthousiasme zit er niet meer in, jongens.
1: Ik heb dan wel niet gefietst, maar jullie zo uitgeput zien, dat put mij ook een beetje uit.
0: Ja, het is gewoon laat. We hadden dit wat eerder moeten doen.
2: Maar lange reis, ja.
0: Ja, ik heb geen tijd om 5 uur 's middags helaas. Dat is jammer.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat we gewoon dit onze laatste stop maken, stel ik ook meteen voor.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat vind ik wel een goeie. Want penningsfeer hebben we gehad. Haarlemmerlieden, Spaarnwouden. Nou, dan hebben we één plaatsje in de buurt wat we nog niet hebben gehad. Het is een hoe noem je dat? Een dubbeldorp. Een dubbeldorp. Want het dorp ligt in 2 gemeentes tegelijkertijd, jongens.
1: Oh ja, joh.
0: Iemand een idee waar ik het over heb?
1: Nee.
2: Nee.
0: Spaarndam.
1: Ach, echt waar. Is dat een gemeente?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat zegt.
1: Oh, sorry.
2: Is dat een dubbeldorp?
0: Het is wel een dubbeldorp.
1: Ik was verward. Ik dacht dat je vroeg om de gemeente.
0: Nee. Het dorpje Spaarndam. Maar het is eigenlijk 2 dorpjes. Een dubbeldorp dus, want het bestaat uit 2 delen. Oud Spaarndam en gewoon normaal Spaarndam. Nou, oud Spaarndam is echt, niet nieuw dus. Het is oud. Echt een beetje de oude sluisjes, een kleine straatje. Dat hoort bij Haarlem. Dat is trouwens ook het enige naast de stad Haarlem wat bij de gemeente Haarlem hoort. We hebben verder helemaal niets. Een half dorp hebben we erbij, dat is het. En de andere kant hoort bij de gemeente waar alles waar we zijn geweest vandaag verder bij hoort. En dat is namelijk de gemeente Haarlemmermeer.
1: Aha.
0: Ja, zeker weten, jongens.
1: Aha.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon één dorp, maar het is gewoon een beetje gescheiden door de grenzen. Maar eigenlijk is het gewoon één dorp. De naam zegt het eigenlijk al. Spaarndam ontstond bij een dam in het Spaarne, jongens. Zo simpel kan het zijn
1: dat
0: met een naam.
1: Dat
2: klinkt wel logisch.
1: Een creatieve naam.
0: Zeker weten. Ja, zeker weten. En die dam die was vroeger ontzettend belangrijk, want hij moest het achterliggende land beschermen tegen het water van het IJ. Hè? Het water in Amsterdam natuurlijk. Dat is eigenlijk een verlengstuk van het Spaarne en de Mooie Nel en zo. Eeuwenlang draaide het leven hier om waterbeheersing, strijd tegen overstromingen. Al dat soort dingen waar we als Nederlanders zo ontzettend goed in zijn.
1: Ja.
0: En er hoort ook een beroemd verhaal bij, jongens. Hebben jullie enig idee? Een jongetje dat zijn vinger in de dijk stopte.
2: Ja, die wou ik net zeggen.
0: Nou, weet jullie hoe die heet?
2: Nee, geen idee. Ik ben bekend met het verhaal, maar...
0: Mensen thuis die schreeuwen het nu uit. Nou, het is Hansje Brinker.
1: Ik wist dat iets met Hansje was.
0: Wat zeg dat dan, joh?
1: Ik wil een Hansje Pansje Kevertje.
0: Hansje Pansje Kevertje. Ja, die had het gansjes kunnen dichten, vrees ik.
1: Te klein voor al.
0: Nou, Hansje Brinker dus inderdaad. Een jongetje dat met zijn vinger een gat in de dijk dichtte en zo Nederland en vooral de omgeving naar redden van een grote overstroming.
1: Ja.
0: Nou, dat verhaal is wel eens echt gebeurd. Hansje Brinker heeft nooit bestaan.
2: Ah.
0: Wisten jullie dat?
1: Nee.
0: Nou, het is nog wel heel interessant. Het is een verzinsel van een Amerikaanse schrijfster. Ze had gewoon een willekeurige Nederlandse naam bedacht. Hansje Brinker. En ook een willekeurig dorpje ergens in Nederland. Spaarndam. Dat had ze niet bedacht, maar ergens waar er dus waternood was. Kortom, Hansje Brinker heeft nooit bestaan. Het is gewoon uit een Amerikaans kinderboek.
1: Wat saai.
2: Wat...
0: Grappig eigenlijk, hè?
2: Vreemd.
0: Ja. Mary Mapes Dodge heet ze, de mevrouw. Het is dus nooit echt gebeurd. Geen historische held, maar een verzonnen personage. Hij werd wel wereldwijd het symbool van de Nederlandse strijd tegen het water eigenlijk. De personificatie ervan.
1: En dat hebben we dan toch weer aan de Amerikaan te danken?
0: Eigenlijk zoals alles hebben we het wederom aan de Amerikanen te danken.
1: Nou, dat doe je ons toch te kort mee, beste man.
2: Nou.
0: Het is laat,
1: zeg dat maar niet in deze tijd.
2: Ik denk dat het juist eerder andersom is.
0: Ja, oké, dat is wel waar, ja. Ja, in werkelijkheid.

0: gaan we even verder met de muziek.
1: Ja.
0: Ik vond dit in ieder geval een mooie afsluiting van onze muzikale reis. Ik denk dat wij tijdens de volgende twee nummers als een gek richting de studio moeten gaan. Want dan moeten we nog een half uurtje vol lullen.
1: Ja, maar we worden wel even opgehaald met 105 busje, toch?
0: 105 busje met Bas van der Schuit. Okay. Ja, dat is waar.
2: Ik dacht heel even, Eva gaat ons wel fietsen. Want
0: nee,
2: die kan
0: ik bel Bas van der Schuit even. Ja. Die komt ons wel weer ophalen in het 105 busje.
1: Heel dat vind
0: aardig
1: ik wel aardig van deze man.
2: Vind ik ook.
0: Dat lijkt me goed. Net hebben we dus Earth and Fire gehoord. En nu dus doen we er één woordje bij. Nou jongens, drie keer raden wie we gaan horen.
1: Earth and Fire.

0: zijn terug, dames en heren.
1: We zijn echt waar. We zijn terug uit het, de hellscape gedaan te Spaarnwoude.
2: Sorry, nee, was nog aan het dansen.
1: En er wordt meteen gedanst hier, alsof de fietsen niet genoeg energie heeft opgehaald. Helemaal goed hoor, jongens.
2: Ja, ik heb niet ik heb geen seconde gefietst.
1: Nee, we weten het. Maar dat de volgende keer als we op trip gaan, Jaromir, dan gaan we harde eisen stellen dat er
3: precies. Alleen iedereen maar in ieder geval één keer moet fietsen.
1: Nou, dat vind ik, al, vind ik eigenlijk wel het maximale voor ons. Ik dacht eigenlijk dat Eva ging fietsen. Punt.
3: Oh ja, dat
1: lijkt
3: sowieso.
2: Nee, ik vind dat te ver gaan. Ik vind dat veel te ver gaan.
1: Goed, we gaan verder. Jelle.
2: Ik was gecensureerd.
1: Ja. Nou, dan hoorden de mensen niet wat er gezegd werd.
4: Jelle's jarige.
1: Goed, dat lijkt me een duidelijke, harde brug. We gaan door naar het volgende onderwerp.
3: En Jelle,
1: Eva mag volgende keer fietsen.
3: Wie is er vandaag jarig?
1: Dankjewel voor deze mooie inleiding, Jaromir. Nou, dat zal ik je vertellen. Iemand die jullie waarschijnlijk niet kennen, zal ik meteen maar eerlijk bekennen.
2: Arch.
3: Daar ben ik wel bang voor.
1: Tenzij jullie enorme Bee Gees-fans zijn. We zijn weer terug. On air.
3: Ik ben geen enorme, maar ik ben een redelijke Bee Gees-fan.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ik ben ook wel bekend met de Bee Gees.
1: Ja, precies. Maar zijn jullie dan ook bekend met Samantha Sang, jongens?
3: Nee.
1: Nou, dat zou best kunnen, want ze heeft eigenlijk maar één hit gescoord. En dat is eind jaren 70. En daarna is ze een beetje in de vergetelheid geraakt.
2: Pars.
1: Maar wel vandaag, ja, ze leeft nog, dames en heren.
2: Hoe oud is ze geworden?
1: 75 is ze vandaag geworden.
2: Nou. Ja, okay.
1: Het is een prima leeftijd voor een Australische zangeres dus. Die door een van de grootste soft pop hits uit de jaren 70 bekend werd. Geboren 5 augustus 1951 in Melbourne, dus in Australië. Als tiener begon ze al met zingen en trad ze op in Australische talentenjachten, tv-programma's. Die er in die tijd dus ook al waren. En haar doorbraak, internationaal en ook enige hit, dus kwam in 1977 met het nummer Emotion. Geschreven door Barry Gibb en Robin Gibb van de Bee Gees. Ah. Dus de twee van de broers. Morris mocht niet meedoen, denk ik.
3: Ja. Oh.
1: Barry Gibb, die zingt ook. En dan moet je zo direct maar even goed luisteren. Dat is eigenlijk niet te missen zelfs. Achtergrondvocalen op de opname. En ja, shined misschien eigenlijk nog wel meer dan Samantha Sang zelf. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk om te horen. Dat hoor je zo lekker dus ook. Wereldhit werd het, bereikte de top 10 in heel veel landen. Verenigde Staten, Canada, Nederland nog wel iets hoger zelfs, top 5. En hoewel ze daarna dus muziek uit bleef brengen. Ja, in Australië, in landelijke hitlijstjes wel eens. Maar wereldwijd zeker niet, in Australië eigenlijk ook niet. Dus ze wisten het niet meer te evenaren, dat nummer. En waarom de Bee Gees nou hebben meegewerkt aan een nummer van een Australische zangeres, vraag je je misschien af.
2: Ze zijn zelf ook Australisch, toch?
1: Dat is ten eerste inderdaad een goede reden, ja, zeker weten.
2: Wat ik niet wist.
1: Ze zijn Brits, maar ze zijn volgens mij opgegroeid in Australië. Volgens mij is het eerder zoiets. Ze wilden zelf dat nummer Emotion opnemen. Ze hebben dat geschreven. En toen dachten ze, nou, het klinkt toch beter met de vrouwenstem. Wie kunnen we gaan opzoeken? En zij was toen helemaal hot and happening, dus blijkbaar. En toen dachten we, nou, weet je wat? We geven die Samantha Sang eens eventjes een kansje.
2: Dat is aardig.
1: Ja, zeker. Nou, Barry Gibb produceerde dit plaat en is goed te horen. En het nummer is door veel artiesten gecoverd. Dat dacht je van Destiny's Child in de 2000s, Eva.
2: Ah.
1: Ja, echt waar. Serieus. Ik stel voor dat we er wel lekker naar gaan luisteren. Samantha Sang, dus 75 jaar vandaag geworden. En let vooral op die achtergrondvocalen.
2: Gefeliciteerd.
1: Van onze hoofd-BG, zullen we maar zeggen. Emotion op 105.

0: soms verbaas je jezelf als DJ, tenminste dat is mijn ervaring, dat je denkt, jezus, wat heb ik eigenlijk ontzettend goede muziek uitgekozen vandaag. Heerlijk, ja. heerlijk. Onbekend. Een van niet de grootste hits van Dire Straits in ieder geval. Dit Single-Handed Sailor van hun tweede album Communiqué.
1: Communiqué.
0: Hartstikke mooi. 1979 alweer. Jongens.
1: What a time to be alive.
0: Ja, zeker weten hoor. Gaat nog even door, Mark Knopf. Zoals jouw vader hem mooi noemde, Eva, de ultieme gitaarnerd.
1: Ja.
0: Maar dat is inderdaad wel echt waar.
1: Het is geen superster.
0: Nee, komt eigenlijk nooit in het publiek voor en doet helemaal geen interviews.
1: Nee, ik zei laatst ook al van, zeg maar, dat is zo'n type die wel heel erg bekend is vanwege zijn hits.
0: Ja.
1: Maar als je hem zou tegenkomen op straat, zou je niet denken van, oh mijn god, dus wat is een
0: van de opa
1: die
0: een van de opa.
1: Ik denk echt dat hij kan nog vrij goed over straat, denk ik.
0: Zeker weten. Dat denk ik ook wel, ja. Goed, dames en heren, was dus Dire Straits Single-Handed Sailor. We gaan eventjes door naar het laatste itempje van vandaag. Ja, dat laatste item in de uitzending rouleren krijg je heel vaak. Soms heb je de tragiek rubriek, soms heb je het wiki, weet je. Maar dit keer dacht ik, nee, we gaan eens eventjes veranderen, omdat Eva er ook bij is. We gaan weer naar de Yacht Rock Classic.
1: Yay!
2: Ja, zeker weten. Ik hoopte eigenlijk Eva's expertise.
0: Ja, ik ook. Maar ja, dat kan je niet meer verwachten van Eva. Die is zo druk en die is uitgeput van dat zitten in die bakfiets vandaag. Heel logisch natuurlijk.
1: Ja, ik was er niet op voorbereid, maar volgende keer.
2: Echt bakkenistussen.
0: Nee, stellen we voor als we nog een keer met de drie zijn, dan wil ik het Eva's expertise en de dieren van Jaro mieren.
2: Ja.
0: Laten we dat
1: vind
0: afspreken.
1: Ik een heel
0: want
1: goed
0: dan
1: idee.
0: Hoef ik niet zoveel voor te bereiden elke keer. Dat is waarschijnlijk. Dat is lekker.
1: Ik kan nu wel een hele expertise over Just Meddling kunnen houden hoor.
0: Ja, dat gaan we volgende keer doen, maar dat is ook een beetje een mediawetschat.
1: Ja,
0: Yacht Rock, hè? Wie kent het nou niet? Nou ja, mocht je het niet kennen. De meest comfortabele, lekkere muziekgenre wat er is. Hè? Eva, jij kan me vast wel helpen met de definitie. Yacht Rock, wat is dat? Lekkere.
1: Ja, het is een soort soft rock.
0: Gladde.
1: Glad inderdaad. Goed
0: jaren
1: gezongen.
0: Jaren 70, 80.
1: Inderdaad, soul geïnspireerd. Disco geïnspireerd. Rock geïnspireerd.
0: Nou,
1: het is
0: kijk.
1: Een soort mengelmoes van chille stijlen wat voor hele goede overgeproduceerde muziek heeft gezorgd
0: even,
1: in de jaren 70.
0: Voor deze mooie toelichting. Het is waar.
2: Wat lekker om te luisteren op een jacht, neem ik aan.
0: Zeker
1: eigenlijk
0: weten.
1: Het maakt je lekker rustig en blij.
0: Ja, vandaag gaan we luisteren naar eentje. Ja, sorry hoor. We moeten opschieten. Even 10 voor.
1: Sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Album uit 82, Eva. Waar we graag luisteren. En hij wordt ook wel genoemd, tenminste door mij in ieder geval, de koning van de Yacht Rock. Eva, over wie heb ik het, denk je?
1: De Michael McDonald.
0: Michael McDonald. Ik moest er even een schreeuwtje voor doen, maar dan wist
1: ja, ik dacht of Bol Skaggs of Michael McDonald. Maar toen maakte hij het schilletje.
0: Bol Skaggs zeker niet. Het is wel Blue Eyed Soul, ook wel een beetje Yacht Rock. Maar dit is wel de koning ervan.
1: Ja, de ultieme Yacht Rocker. Ja.
0: Niet alleen qua nummers produceren, nummers uitbrengen, maar ook achtergrondzang op verschillende Yacht Rock-achtige.
1: Ja, hij heeft wel
0: nummers.
1: Zijn stempel gedrukt.
0: Ontzettend inderdaad. Die warme, lichthese stem een beetje van ontzettend uniek. Hij begon natuurlijk als lid van de Doobie Brothers, waar in de jaren 70 de sound. Nou, trouwens, dat is helemaal niet waar wat ik nou zeg. Volgens mij begon hij helemaal niet met, als lid bij de Doobie
1: Brothers.
0: Volgens
1: mij begon hij als achtergrondzanger.
0: Ja, precies. Bij Steely Dan bijvoorbeeld. Hè, Toto later ook. Inderdaad, eind jaren 70, begin jaren 80 ging hij naar de Doobie Brothers. En dat was ook leuk, want dat was een hele beetje, ja, heel Amerikaanse rockband eerst. Ja. Leuke muziek.
1: Ook wel goede muziek gemaakt.
0: Maar toen hij erbij kwam, werd het totaal omgeslagen. What a Fool Believes, bijvoorbeeld. Heel bekend nummer. Dat is typisch Michael McDonald. Met zo'n piano-riedeltje en lekkere bas eronder en zo. Goed, nou ja, daar kan je hem van kennen in ieder geval. En ook zijn solo-werk dus. Dacht je van het album waar dit nummer op staat, hè? If That What It Takes, uit 1982 even.
1: Ja.
0: Het album waar die zo op staat, schijnt met zijn hoofd heel groot. Daarop staat het nummer wat ik ga draaien, zo heet Love Lies. Dat is een nummer dat misschien minder bekend is zoals andere nummers van hem, maar Keep Forgetting. En natuurlijk What a Fool Believes, wat ik net zei. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar echt wel alles bevat wat eigenlijk zijn muziek zo karakteristiek maakt, zo typisch maakt.
1: Ja,
0: Yacht Rock, pure Yacht Rock. Lekkere groove erin, synthesizers, gitaar, partijen, pianootje. Alles zit er eigenlijk in. En ik ga er ook niet te lang omheen draaien. Dit is dus van het album If That's What It Takes uit 1982. Love Lies van Michael McDonald.

0: Ja, dat was hem, dames en heren. Love Lies van Michael McDonald hier op Haarlem 105. Lekker nummertje.
1: Hey. Heerlijk nummer, toch? Ja. Ik ken hem natuurlijk wel, maar...
0: Ja, het is connoisseur natuurlijk, maar... het hele
1: banger.
0: Album If That's What It Takes... als je een hele grote man met een baard en een beetje een bob of zo... Wat is het voor haar?
1: een hondenkapsel
0: ziet. Koop het album alsjeblieft, want het is echt van begin tot eind fenomenaal.
1: Ja.
0: Dames en heren, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van onze mooie radioreis. Plus een beetje een appendix van het programma wat we daarna nog hebben gedaan. Eva, dankjewel.
1: Ja, tuurlijk. Ik vond het hartstikke leuk dat ik erbij was.
0: Jaromir, dankjewel. Jaromir is eventjes op het toilet. Ik denk dat hij gewoon heeft zo lang zijn blaas ingehouden tijdens dat fietsen. Die komt er nu allemaal uit.
1: Ja.
0: Dus die ziet u misschien volgende keer weer. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. Volgende week, Eva, zijn wij in Oslo.
1: Ja.
0: We wouden heel graag onze DJ set en onze bakfiets meenemen. Op de pont en weet ik het wat allemaal. Maar dat gaat niet lukken. Kortom, volgende week ben ik er een weekje niet. Maar de week daarna gelukkig wel weer. Jaromir, komt nog eventjes gedag zeggen, hoop ik.
2: Doei.
0: Jij moest die dikke blaas even legen van de fietstop, denk ik.
2: Ja, dat was wel heel erg belangrijk.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Al die limonade van de zoete inval, dat eist een tol natuurlijk op een
2: gegeven
0: moment.
2: En ik wil ook niet wild plassen.
0: Nee, dat snap ik. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Volgende week dus geen uitzending, maar de week daarna zeker wel weer. En waar we dan weer heen gaan, ja, dat merk je dan wel weer, denk ik. Hele fijne avond en graag tot dan. Nog even een lokale held hier die overgevlogen is uit Schotland en nu al jarenlang in Nederland woont. Jawel. Lekker nummer. Lotus, David Blinko op 105.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking